0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Gelderland. Radio voor Midden Gelderland.
1: Connect.
0: Connect.
1: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.
3: Come on, yeah.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm.

0: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag geldt het nationaal hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. Het dodental door de zware aardbeving in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. I love the

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook twee voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de twee Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agenda.

0: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. Vandaag geldt het nationaal hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland krijgt vandaag veel zon en grote temperatuurverschillen. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar die bewolking trekt snel weg. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een vrij krachtige noordelijke wind. Landinwaarts waait het matig uit het noordoosten. Het nationaal hitteplan is van kracht in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Iedereen wordt ook aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. Ook morgen, zondag, wordt het zonnig en zeer warm, vooral in het midden en zuiden. Vanaf donderdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Op de Bahama's zijn 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Het toestel van Flamingo Air was onderweg van de hoofdstad Nassau naar San Andros en stortte rond 1:00 middags neer in het noorden van het eiland Andros. Aan boord waren 9 passagiers en de piloot. Niemand overleefde de crash. De Bahamaanse premier Davis sprak van een dag van rouw, juist op de nationale feestdag. Alle toestellen van Flamingo Air blijven voorlopig uit voorzorg aan de grond. In Berlijn houdt een man sinds vrijdagavond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De gijzeling begon rond 10:00 in de wijk Marienfelde, in het zuiden van de Duitse hoofdstad. De politie is massaal aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. Over zijn motief en de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Medewerkers van de supermarkt zijn in veiligheid gebracht. Het gebied rond de winkel is ruim afgezet en omwonenden wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om sneller eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Zij zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent interesse te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: specials thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3:00 bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1:00 tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij die vanaf de snelweg goed te zien is. De A4 en A44 blijven voorlopig open, maar de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die 1 juni werd gesloten. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghchi, hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden. Araghchi waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laten nieuwe blauwe verflagen op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen- en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus.

Dus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Zover de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland krijgt vandaag veel zon en grote temperatuurverschillen. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar die bewolking trekt snel weg. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een vrij krachtige noordelijke wind. Landinwaarts waait het matig uit het noordoosten. Het Nationaal Hitteplan is van kracht in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Iedereen wordt ook aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. Ook morgen, zondag, wordt het zonnig en zeer warm, vooral in het midden en zuiden. Vanaf donderdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Duitsland, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: Can't touch this. Can't touch this.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 14:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is het weekend van Collect. Met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten, duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat een nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Phil Collins en Philip Bailey en She's an Easy Lover. Even kijken, ja, daarom drukken en dan komt het goed. Nummer 1 in tijd 1985. Ik zeg daarbij een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van Alles Mag, Niets Moet. Alles mag, niets moet. Dus, even kijken hoor. Ja, er gaat... ik zeg een goedemorgen, zeg ik alweer. Ah, ja, nee, natuurlijk. Alles mag, niets moet.
1: Ja. Dit is Connect met Theo.
0: Ik ben er niet helemaal wakker, volgens mij. Het nationale hitteplan is vandaag geldig, lieve luisteraars. Dat geldt vandaag, dus we moeten veel drinken. Dus

Martin, zojuist samen met Mart Hoogkamer en Hartslag van de Stad. En zojuist ook DJ Paul Elstak uit 1995 en Rainbow in the Sky. Het is alweer 12 over 10 op deze zonovergrote zaterdag. Nou, het is op dit moment een beetje bewolkt buiten nog. De zon laat nog even op zich wachten, maar laten we er even van genieten. Het koelt een beetje af. Nou, het is op dit moment wel lekker. Ik teken daarvoor eigenlijk. Maar vanmiddag gaat de temperatuur oplopen, wat we allemaal wel een beetje hebben begrepen al. En loopt de temperatuur op naar waarde rond of boven de 30.

Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, eerlijk gezegd heb ik ook geen idee. Het is zomer, dus we gaan vast iets met de zomer doen. We gaan zomerse muziek voor je draaien. En natuurlijk ook de grootste hits aller tijden. Straks de agenda berichten. En ja, noem het allemaal maar op. Het wordt weer één groot feest vandaag tot een uurtje of 12 vanmiddag. En muziek van Armin van Buuren en Kensington. Heading up high.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem.

Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Calvin Harris, zojuist op de radio. En My Way tijdens de zomer van 2026. En oh, oh, oh, wat is het een warme zomer, lieve luisteraars. Maar goed, dat is onder twijfel ook al in de gaten. Natuurlijk heb je mij niet voor nodig om dat te melden natuurlijk. Maar goed, ik doe het toch even. Klotsende oksels en het zweet op het voorhoofd. En dat is voor mij redelijk ongebruikelijk, moet ik u zeggen. André van Duin, want het is zomer.
1: Van

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. De beroemde reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen door een ongeluk 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Hardingsveld, Giessendam en Afrit Arkel. Verkeer moet via de vluchtstrook, want door een ongeluk is de rijbaan dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Nicki Minaj zojuist op de radio en Starships om 10:45. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Wij zijn Connect. Alles mag, niets moet, met wat actuele verkeersinformatie. Er staan namelijk files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Dan moet je rekening houden met zo'n 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veenendaal en Oosterbeek. En dan hebben we nog een klein probleempje op de N304 Apeldoorn richting Ede. Ook zo'n 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoenderlo en Otterlo. En dat zijn op dit moment de meest actuele meldingen. Er zullen best grenscontroles zijn, maar ik zie op dit moment geen oponthoud of files daaromheen. Dus wat dat betreft is dat is positief dan weer. Leuk dat je luistert. De zomer van 2026 is in volle gang. Wij draaien zomerhits. Dario G. uit 1998. Hier is Carnaval de Paris.

1986 alweer, dat is lang geleden. Een van de eerdere platen, een van de eerste hits van Madonna, La Isla Bonita. Was toen een zomerhit. Ja, 1986, dat is even lang geleden. Dat is 40 jaar geleden. Oh, ja, ik kan me ook niet meer herinneren hoor. Nee, dat is even lang geleden. Maar goed, maakt ook niet uit. Het is 18 voor 11 op deze zaterdagochtend. Het is vandaag 11 juli 2026. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het weer voor vandaag en de komende dagen. Vandaag eerst regionaal mist en lage bewolking. Later volop zon. Het wordt vandaag ruim 30 graden Celsius hier in Oost-Nederland. De vooruitzichten tot en met donderdag. Komende week is het vaak zonnig en warm. Landinwaarts stijgt het kwik naar zomerse tot tropische waarden. Tijdens de ochtend komt soms een bewolking ervoor. Dus ik zou 's ochtends even de ramen lekker openzetten. Even lekker door laten luchten. Want het is zweten geblazen, lieve luisteraars. Nee, ja, het is, je moet van de zomer houden. Maar het is wel echt wel zomer. Hè? Het is wel potsie-doosie was een zomer. Dus, maar goed, dat weet je zonder twijfel al. En wat gaan wij doen? Nou, we gaan hele bijzondere muziek voor je draaien. Want ook dat doen wij natuurlijk. Heb jij een muzikale suggestie, een plaat die je graag zou willen horen op deze radiozender? Het kan. App ons even via 03166x3. Dat is 0316-333-333. En wie weet draaien we jouw favoriete plaat hier op deze radiozender. En als ik praat over een bijzondere plaat, dan kun je ook een bijzondere plaat krijgen, lieve luisteraars. Want dit is één van de aardige hits van de vrienden van dat bierwerk, zeg maar. Een van de concertreeksen die elk jaar voorbij komt. En dat is een aardige concertreeks. Dat is best een concert waar je naartoe zou mogen. Ik ga daar natuurlijk geen reclame van maken. Ik heb ook geen aandelen of zo. Dus wat dat betreft kan mij schelen. En welk bier je drinkt, moet je ook helemaal zelf weten. Danny Vera en Bente, Rollercoaster.

0: Dames en heren, Bente.
1: Danny Vera.
2: En dat nummer was natuurlijk Rollercoaster, wat we speciaal voor je draaiden van de vrienden van dat overbekende biermerk uit de omgeving Amsterdam. Editie 2026. Bijzondere plaat. Bente en Danny Vera. Een rollercoaster. Een hele goede morgen. Je luistert naar Connect. Alles mag, niets moet. Op de radio. Met muziek van Summer Homewrecker.

grootste hits aller tijden. Last Frequency, zo rest, en Don't Leave Me. En daarvoor hadden we Somber. Je zou er bijna vrolijk van worden. Homewrecker. Het is daarbij 11:06 op deze zaterdagochtend 11 juli 2026. Tot zover deel 1 van de show. Goed nieuws, we zijn bij je terug na het nieuws van 11 uur.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Daar zijn uit voorzorg de activiteiten met dieren stopgezet. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Ook klaagden gebruikers dat ze automatisch waren aangemeld voor de nieuwe functie. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. Het 20 meter lange dier liep ongeveer 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Uragasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file door de grenscontroles. De A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Gorkum en Afrit Leerdam 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is...

0: I've been thinking about you. We horen muziek van London Beat hier op de radio. Deel 2 van Alles Mag Niets moet op deze tropische, zinderende zaterdag. 11 juli 2026. Een hele goede morgen.
1: Dit is Connect met Theo.
0: Tot aan 12 uur vanmiddag de grootste... Nou ja, maar vanmorgen vanmiddag maakt het uit.

van de grote hits op dit moment. En ELO, die Electric Light Orchestra, 1979. En Don't Bring Me Down. Het is vandaag zaterdag 11 juli 2026. En het Nationale Hitteplan is vandaag in werking getreden. En ja, ik vind dat wel interessant. Want dan denk ik, ja, wat is dat Nationale Hitteplan dan eigenlijk? Ik vind dat razend interessant. Nou, het is warm vandaag. En de komende dagen, de afgelopen weken trouwens ook al. Dus dat snap ik. Daar moeten we iets mee natuurlijk. Dus ik ben even op internet gaan zoeken. Want ik heb heel veel kennis, maar ik heb niet alles paraat. Eigenlijk heb ik bijna niks paraat, maar goed. Gelukkig hebben we tegenwoordig internet. Je kunt alles opzoeken natuurlijk. Ja, je moet even in de gaten houden dat het vandaag warm wordt. En de komende dagen ook. En met name de kwetsbare groepen, die moet je in de gaten houden. Dus, en dan praten we over ouderen van 75 plus natuurlijk. Die vormen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Nou, dat heb ik nog niet, dus ik ben nog niet ouder. Ik heb regelmatig enorme dorst. Ja. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement. Ik heb trouwens zelf ook geen vrienden, dus daar zou ik dan wel... Ja, ik zit ook een beetje in een sociaal isolement, dus ik ben ook een doelgroep, kwetsbaar. Ja, maar goed. Daklozen, ja, die hebben geen airco natuurlijk. En zeer jonge kinderen kunnen zonder het nemen van de maatregelen makkelijk ongemakken en gezondheidsproblemen ondervinden. Ze kunnen ongemakken krijgen zoals vermoeidheid. Ik ben zelf ook heel erg moe de laatste... Ja, enorm moe. Hoofdpijn en concentratieproblemen. Ik ben ook niet helemaal bij vandaag. Dus dat, ja, dat is wel een beetje... ik vind het wel logisch eigenlijk. Ook hebben deze mensen uit de doelgroep kans op ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Ja, beroerte. Ik maak er maar geintjes over, maar het is wel een serieus probleem natuurlijk.

neem ze alleen in de vroege uurtjes of later op de avond mee naar buiten. Dus als je een bejaarde oom of tante of vader of moeder hebt, sleur ze gewoon naar buiten. 'S avonds of 's ochtends vroeg, maakt niet uit of ze dat nou willen of niet. Nee, dat staat in het Nationaal Hitteplan, lieve luisteraars. Dus dat moet, dat is gewoon, dat is heel belangrijk. Ja, oma Jan, komt u maar! Ja, en verder hebben we nog allerlei dingen. Ja, het is ingewikkeld, lieve luisteraars, want we hebben nog verschillende codes in dat hitteplan. We kennen code geel, we kennen code oranje en we kennen code rood. En dan is er ook nog een code groen. Nou, ik vind het, je raakt al oververhit als je erin verdiept. Ik vind het razend ingewikkeld. Maar even de grote lijnen van al die hitteplannen, welke kleur het ook is. Let op jezelf en op anderen. Zoek verkoeling op. Plan je reis. Oh, heel belangrijk. Herken oververhitting. Herken hitteuitputting. Herken een hitteberoute, want die is ook redelijk vervelend. Wees voorbereid. Zorg dat je koel blijft. Stel activiteiten uit. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Dus ik ga maandag ook niet werken. Nee, ik bel mijn baas. Ik zeg, weet je, het is het hitteplan. Het is ontzettend warm. Ik stel het werken nog even een dagje uit. Ja, dat moet ik staan op internet. RIVM adviseert dat natuurlijk. Check ook bij je gemeente of bij de GGD. RIVM moet je ook even kijken op de website. RIVM.nl. En ik kan nog allerlei dingen verzinnen. Maar houd het even in de gaten. En zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Als het zo warm is als op dit moment. Want dat is echt razend belangrijk. Met name de oudere medemensen onder ons. En de mensen met een beperking of een aandoening. Die hebben het ontzettend zwaar in deze dagen. En dat is zonder flauwekul. Dat is een serieus probleem. Laten we even eerlijk zijn. Het is op dit moment 10:55. Hier is VOF de Kunst. Een kopje koffie.

Corona uit 1993 met hun debuut single in Nederland. En dat was deze plaat, dus The Rhythm of the Night. Onder leiding van zangeres Olga Maria de Souza. Ik heb daar vroeger nog eens mee geknikkerd volgens mij. Die komt uit Brazilië. Ja, nee. Ze hebben meer leuke platen gemaakt, maar niet heel veel. Baby Baby was ook een grote hit van ze in 1995. I Don't Wanna Be a Star, ook 95, maar dat was een tipje. Dat was een hele bescheiden, was eigenlijk geen hit geweest. Maar wel een leuke plaat. Zullen we binnenkort ook nog eens voor je draaien in deze doldwaanse inhoudloze. Vandaag wat zweterige radioshow. De naam dragende alles mag niet. We zijn er daarvoor VOF de Kunst, oftewel The Art Company, zoals ze in het Engels heten. Eén kopje koffie. Nou ja, ik heb weer een verse gekregen. Dankjewel, collega's van de mensen van de catering. De catering is ook weer volop aanwezig vandaag. Die zijn met meer in grotere getalen dan de muziekredactie. Want de muziekredactie die heeft vandaag een dagje vrij. Daar is het hele productieteam van deze inhoudloze radioshow. Die laat het al enige tijd afweten, moet ik zeggen. Maar goed, ja, ik begrijp het ook wel eigenlijk. Om een kort verhaal lang te maken, we kijken naar de files kijken op dit moment op de autosnelwegen. En ik kan je nog melden dat je een leuke plaat kunt aanvragen mocht je op dit moment naar de radio naar Connect luisteren. En je zou een leuke plaat willen horen. 0316 6x3, dat was ons telefoon, dan wel appnummer. De files op dit moment staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar moet je rekening houden met zo'n 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Duitse grens en Duiven. Dat is de goede kant op, zeg maar. Hè? Ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt, maar dat is de goede kant op. En dan hebben we... De andere kant op lijkt het rustig. Dat is dan op zich weer vreemd. Oké. En nog een klein dingetje op de N304 Apeldoorn richting Ede. Daar staat op dit moment een kilometer of 3 stilstaand verkeer tussen Hoenderlo en Otterlo. En wat daar aan de hand is, ik heb geen flauw idee, lieve luisteraars. Maar dat is vooral vaker. Eigenlijk weet ik ook niet echt waar ik over praat. Ik doe vaak maar. Maar goed, zo lang de luisteraar of de mensen waar je mee praat, het mag geloven. Dat is natuurlijk ook wel de boodschap. Het is op dit moment 5:30. Straks de hoofdpunt uit het nieuws. Nu is muziek van John Farnham, The Age of Reason.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag geldt in een groot deel van het land het Nationaal Hitteplan. Risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het klaart nu vanuit het westen snel op en het wordt overal zonnig. Bij een matige wind uit het noordoosten gaan de temperaturen oplopen naar 23 op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Vanavond alleen in het noorden wat bewolking, elders opklaringen. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht kans op mist in het noorden van het land en de temperatuur zakt naar 14 tot 18 graden. Alleen aan zee en op het IJsselmeer een matige wind, elders waait het bijna niet. Morgen schijnt de zon weer overal volop. En bij een matige wind uit het noordoosten kan het in de middag in Limburg 32 graden worden. Op de Wadden een stukje lager, zo'n 22 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden heel erg warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de werkzaamheden 3 kilometer file bij de Duitse grens. Een kwartier vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 minuten vertraging. Op de N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Star uit 1983, een van die zomerhits in dat jaar. Sign of the Times, het is ook een van de grootste hits, eigenlijk de grootste hit die de Bellstars in Nederland scoorden. Na die tijd eigenlijk niet heel veel meer vernomen van die formatie. En dat is op zich wel jammer, ze maakten toch een leuke muziek. En vandaar dat wij nog eenmaal voor je draaiden, Sign of the Times. 11:55, een hele goeiemorgen. Leuk dat je luistert. Wij zijn Connect, alles mag niet moet. Een vandaag zonovergrote tropische, klotsende, okseldragende radioshow. Met muziek van Agda de Murk, de kapitein deel 2.
1: Ik weet eigenlijk

CD van jou, CD van mij. Je moet trouwens ook nooit een relatie aangaan met een radio-disjockey of een disjockey in zijn algemeenheid. Want als je dan CD's gaat verdelen, dan is het meer zo van... Ja, CD van mij, CD van mij, CD van mij. Ja, alle CD's zijn van mij. Ja. Leuk, even zonder gekheid. Daarvoor de Bellstars en Sign of the Times. Vandaag een zomer in Oost-Nederland. En dat is het al enkele weken natuurlijk. De AWB verwacht zaterdag veel drukte op de Europese wegen... door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. De bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het doorgaande vakantieverkeer niet. Dat is dan wel het goede nieuws. Wel moeten automobilisten zich voorbereiden op de hitte. En dan moet je rekening houden met voldoende te drinken meenemen en dat soort dingen. En dan denk ik niet aan bier, lieve luisteraars. Nee, want dat wordt lauw en zo. En dat zou niet te zuipen met warme weer. Lauw bier, nee, daar moet je niet aan denken. Dus als je al bier meeneemt, zorg dan dat het een beetje koud blijft. Dat is even een tip van ondergetekende, moet ik zeggen. Ja, veel werkzaamheden in Nederland en ook wel lange files en drukte op de Europese snelwegen. Het is volgens mij vandaag niet Zwarte Zaterdag, dat nog niet. Maar er worden wel hele lange files en extreme drukte verwacht. Dus hou dat even in de gaten. Voordat je de weg op gaat, check even op internet op de actuele websites wat daar allemaal speelt. Het goede nieuws is dat de bosbranden in Frankrijk en Spanje, dat is geen goed nieuws natuurlijk, maar die zullen het doorgaande vakantieverkeer niet hinderen. Dat is weer het goede nieuws, maar het blijft wel dramatisch natuurlijk. Het is heel vervelend dat het allemaal zo droog is en zo warm. En ja, we gaan niet de goede kant op, lieve luisteraars. Nee, dat is niet heel positief. Maken we ons zorgen? Ja, een beetje wel, moet ik zeggen. Om het een beetje om te denken en toch maar een beetje positief te blijven voor de mensen met zonnepanelen. We salderen ons nog even suf deze dagen. Geniet er nog maar even van, want eind van het jaar is natuurlijk afgelopen. Per 1 januari 2027 is het, zijn we uitgesaldeerd. Collega Peter Nillissen komt eraan. Peter, collega Nillissen, ben je ook aan het salderen vandaag nog? Ja, Peter saldeert zichzelf. Ja, iedereen vrolijk. En dat komt dan vanwege de zonnepanelen natuurlijk. Want genoeg dingen waar we niet vrolijk van worden. We gaan het vandaag niet over hebben. Het is 10:50. Leuk dat je luistert naar deze doldwaze, zonovergrote, inhoudloze radioshow. Ja, het is weer tijd voor de muziek. In verband met het hitteprotocol ga ik me even wat minder druk maken. En dat betekent dat we even de komende 3 minuten gaan luisteren naar muziek. En dan ga ik gewoon even voor de cooldown. Even rustig, even ademhalen. Even

Wat een wereldartiest deze man. T.T. Dietwell, Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Dus een van de grote hits uit 1987. En je zou toch bijna vrolijk worden van het warme weer. Het hitteprotocol met de Teddy.

Genesis en The Land of Confusion. Daarvoor uit de jaren 80, de Teddy Boys. En ik zing Als de zon schijnt, alleen als de zon schijnt. Nou, laat het dan vandaag een hele zonnige dag zijn. Dus ik denk dat de Teddy Boys, die komen op de A-rotatie. Ik denk, kijk Peter Nillens even aan. De Teddy Boys, ja, uur openen na 12. Denk het wel, hè? Ik zal hem vast even klaarzetten, lieve luisteraars. Voor de fans van de Teddy Boys. Ja. Dus, doodwaarse inhoudloze radioshow vandaag. Peter die komt zojuist binnen en die is moe. Maar dat kan wel kloppen, want met name de wat zwakkeren in de samenleving, de mensen met een beperking en zo, bejaarden en dat soort dingen, die hebben erg veel last van de hitte, moet ik zeggen. Ben je vanochtend al uitgelaten, Peter? Ben je uitgelaten voor... Ja, oké, okay, nee. Dus en nu is het even goed dat hij binnenkomt. We doen de gordijnen even dicht. We zetten de airco aan. We geven hem even een glaasje water. Komt het allemaal goed. Want ja, het hitteprotocol is in werking getreden een tijdje terug. Al een paar weken geleden al. En het is nog steeds actief eigenlijk. Dus hou even in de gaten wat je dan moet doen. Kijk even op de website van de RIVM. RIVM.nl. Vandaag op dit moment code geel heb ik me laten vertellen. Uit een zeer betrouwbare bron. Een van de collega's hier. Die heeft me laten... Ja, die heeft me verteld dat het code geel is. En dat betekent dat je elkaar een beetje in de gaten moet houden. Nou, doe ik dat sowieso al. Ik hou iedereen hier nauwlettend in de gaten. Ja. En we hebben ook camera's hier in de studio hangen. En vanaf volgende week gaan de camera's aan. Ja, vanaf volgende week... Nee, niet. Nee, geen idee. Nee, ik kom in ieder geval... binnenkort kom ik met zo'n zwart balkje voor mijn ogen. Een grote zonnebril kom ik de studio binnen. Om incognito te blijven, zeg maar. Jee, wat een onzin allemaal weer. Het staartje van deze doldwaze inhoudloze radioshow. En wat wilde ik eigenlijk zeggen? Ik heb eigenlijk geen idee wat ik wilde zeggen. Maar goed, maakt ook niet uit. Nog een aantal leuke hits onderweg. Alvorens we klaar zijn en ons klaarmaken voor een nieuwe aflevering van Weekend Live met Peter Lillissen. Vandaag ben je zonder vrienden, geloof ik, hè? Ja, je doet het helemaal alleen. Ja, weet je ook eens hoe dat is?

een van die dansklassiekers uit 1984 van Cheryl Lee Ralph. Een In The Evening, dame waar we eigenlijk niet heel veel van hebben gehoord in het verleden. Dit is een van haar grootste hits, volgens mij, als ik het zo even goed heb. Ja, inderdaad. 3:12, tot zover deze aflevering van Alles Mag, Niets Moet op deze tropische zaterdag 11 juli 2026. Ik bedank je voor het luisteren. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Geen idee wanneer dat is. Ik heb binnenkort een heel lang zomerreces, denk ik. Maar gaan we er even over nadenken, toch? Veel plezier straks met een nieuwe aflevering van Weekend Live met Peter op de radio. En de laatste plaat voor het nieuws van 12 uur is van Little Steven en zijn Disciples of Soul. Bitterfruit. Fijn weekend.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven 10 kilometer. Een kwartier is de vertraging, 5 minuten op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Houdingsveld, Giessendam en afrit Arkel. A50 Arnhem richting Os bij de Waalbrug. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En 304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik kan je stiekem toch wel vertellen, een van mijn favoriete plaatjes waar we zomaar mee openen hier op de radio. Kylie Minogue en Can Get You Out of My Head. Ik zeg een hele goede middag, zon overgoten in de provincie Gelderland, maar misschien ook wel daarbuiten, dat zou zomaar kunnen. Fijn dat je erbij bent. We danken Theo van Kempen voor de afgelopen 2 uur en hij heeft me beloofd, volgende week is hij gewoon weer van de partij met zijn inhoudloze radioshow, zoals hij dat altijd zo mooi noemt. Inhoudloos, ja, dan kun je hem ook gewoon uitzetten eigenlijk. Dat is dan net zo makkelijk natuurlijk, als het toch inhoudloos is. Wij hebben een volle show. We gaan het onder andere zo meteen hebben. Onduidelijkheid of Hanna Verbrugge. Wie? Nou, Hanna Verbrugge. Vervangen wordt bij K3 tijdens de zwangerschap. Ja, dat is hot nieuws, hè, natuurlijk. Ik zie mijn collega's hier kijken. Dat is hot nieuws. En straks ook het laatste nieuws uit Nederland. Dus wees er weer bij op de zaterdag.

Ah, de lekkerste muziek op de radio. Lekker luisteren naar Connect. Met die grootste hits aller tijden. We gaan ze ook weer draaien op de radio. Dat deed Theo van Kemp ook al voor je. Je mag ze ook bij mij gewoon aanvragen. Je mag zelfs even naar de studio bellen als je wil. Misschien krijg je dan Theo nog even aan de telefoon. En zit nog even hier na te kletsen, na te genieten van zijn show. Bel even naar 0316-6x3. App even naar de studio. Komt het allemaal voor elkaar. Zomerhits op de radio. Ja, in Brabant is een lichaam uit het water gehaald bij Bakel. Dat meldde de politie vandaag op X. De politie kreeg gisteravond een melding dat er mogelijk iemand was verdronken. In de vijver al dagen, samen met de brandweer en duikers, ging de politie op zoek in het water. En aan het einde van de avond werd er een lichaam aangetroffen. De politie is bezig met het vaststellen van de identiteit en het informeren van de nabestaanden. Ja, meer politie, want bij een verkeersongeluk in het Gelderse Lieren, daar is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. De agent zat in een burgervoertuig met een collega die zwaar gewond raakte. En het ongeluk gebeurde rond 14:15. De auto van de agenten kwam in botsing met een vrachtauto. Ja, een van de agenten overleed ter plaatse. De andere agent werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En al het laatste nieuws uit de regio lees je allemaal terug op onze website rtvconnect.nl. Zojuist van Anita een berichtje binnengekregen. Peter, het is lekker zo. En ik kom uit België vandaan. Zou je alsjeblieft Vaya con Dios willen draaien? Nou, Anita, gaan we doen op de radio. Die grote zomerhit van al heel lang geleden. Na, nee, na.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

en of er volgend jaar weer een vervolg gaat komen bij Videoland en bij RTL. Of er een nieuwe soap gaat komen rondom deze Gerard Joling. Dat gaan we allemaal aan de najaren waarschijnlijk wel horen. Lieveling, hoor je op de radio. Gerard Joling hier bij de grootste aller tijden. Het is jouw zonnige zaterdagmiddag. Wat mag ik voor je draaien? Laat het me even weten. Overigens, Stijn is vandaag niet op de radio. Hij is de komende weken namelijk afwezig. Hij gaat vanaf volgende week met zijn camper, met vader, moeder en zijn zusje op vakantie. En wij gaan hem de komende weken gewoon bellen. Ja, vandaag denk ik niet. Ik had hem een berichtje gestuurd. Volgens mij is hij druk met de camper ophalen. Maar hij gaat 5 weken naar het Scandinavische gebied. Dus volgende week meer over tijd. Straks gaan we bellen met Arie over het laatste nieuws van de afgelopen week. Maar eerst Jonas Blue en Edge of Desire bij Connect.

0: lekker zo op de radio. Shout, doe het op. Steel, conceal hoorde je. Heet klokslag 1:30. Dat betekent hoogste tijd voor het allerlaatste nieuws. We praten hierbij met het allerlaatste nieuws uit de regio. En je weet het, het allerlaatste nieuws ook terug te lezen op onze website rtvconnect.nl. Op de Burgerwaard in de Arnhemse wijk Schuitgraaf, daar is gistermiddag om 2:30 een minivrachtwagen achteruit gereden tegen een gevel van een pand. Daarbij ontstond aanzienlijke schade aan het gebouw. De minivrachtwagen reed tijdens een manoeuvre achteruit de gevel van een woonvoorziening binnen waar mensen begeleid wonen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie af te handelen. Ondanks de forse schade aan het pand raakte niemand gewond. De bewoners en de aanwezigen kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. En bij afvalverwerker Prezero aan de Roelofshoevenweg in Duiven, daar is gisteravond opnieuw brand uitgebroken in een loods met opgeslagen afval. De melding kwam binnen rond 11:55. Bij aankomst van de brandweer was de sprinklerinstallatie al in werking getreden, waardoor het grootste deel van het vuur al was gedoofd. De brandweer voerde controles uit en ventileerde uiteindelijk het pand. De gemeenteraad van Arnhem wil een hitteprotocol voor dak- en thuislozen, vergelijkbaar aan het protocol waar de GGD Gelderland-Zuid aan werkt en het protocol dat al in Amsterdam van kracht is. In het huidige hitteprotocol van Arnhem staan nog geen aparte maatregelen voor dak- en thuislozen. De gemeenteraad stemde unaniem in om een hitteprotocol voor dak- en thuislozen in Arnhem op te stellen. Pro, D66 en Burgerbelang Arnhem dienden de motie in. Sam Groenendijk van Pro benadrukte dat er in Arnhem veel dak- en thuislozen zijn. Ruim 400. Mensen die niet in de middelen hebben om namelijk voor verkoeling te zorgen. Dan kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het zonnig. Het is daarbij volop zomers met 28 tot lokaal zo'n 30 graden. Dat is lekker. Daarbij staat een matige noordoostenwind. Vanavond is het zonnig en halverwege de avond is het nog lang zo'n 25 graden. Al het laatste nieuws lees je terug op de website rtvconnect.nl.
1: In Midden-Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.
2: Connect.

We rappen zo de zomer een beetje door met Starboy op de radio. De grootste zomerhits aller tijden, ze komen aan je voorbij. Hier bij Connect op de zaterdag. Ik heb even een bijzonder dingetje. Moet je je voorstellen, er is een weg in Nederland. Dat was afgelopen zondag zo. En die moet afgesloten worden omdat er namelijk in de camerabeelden, dan ben je die beelden aan het bekijken, hè, dan moet je je voorstellen, dat is je baan. Dan zie je daar in één keer een heel schattig verdwaald hondje lopen. Een viervoeter. Hij was namelijk de Drechttunnel ingelopen bij de A16. En daardoor moest het verkeer worden tegengehouden. Dat is allemaal goed gekomen, hoor, gelukkig. Het beestje is ook uiteindelijk van de weg gehaald. Maar ja, het lukte natuurlijk niet meteen om dat diertje te pakken. En hoe dat diertje dan is weggelopen, is ook niet helemaal duidelijk. Maar ja, dan sta je toch raar te kijken. Ik heb hier een beeldje en dat hondje loopt heel rustig te wandelen. Zo van, hey, hallo, waar is iedereen? Waar is mijn baasje? Maar ja, uiteindelijk is het met het hondje goed gekomen en het verkeer mocht daarna gewoon weer doorrijden. Nou, gelukkig is het allemaal in de nacht gebeurd en niet overdag, dames en heren. Dan had de hond misschien wel niet meer geleefd. Bijna 1:15 op de zaterdag. Het zomermuziek uit de jaren 80. Jimmy Cliff en Sunshine in the Music.

0: David Guetta en Jennifer Lopez, ofwel J-Lo en Save Me Tonight.
1: Wat zijn niet de lekkerste billen in de wereld, Jennifer, Jennifer Lopez?
0: Geen idee. Nee, ik heb er geen verstand van, joh.
1: Oh,
0: nee. Kijk jij naar billen?
1: Kan
0: of
1: wel
0: naar,
1: iets zeggen, maar ik zit, kan het niet.
0: Nee, ik wil wel zeggen, kijk je naar tiet of naar billen? Maar
1: ik ben wel een...
0: Borsten, sorry, borsten.
1: Jij bent meer een borstenman, denk
0: ik. Borstenman. Ja. Ik ben meer een worstenman.
1: Ja?
0: Ja. Ja, sorry. Dames en heren, dat helemaal nergens over. Hé, hey, maar we missen vandaag Tijn in de uitzending. Ik ga daar even staan met die microfoon opstellen. Kun je meelullen als je dat leuk vindt. Maar Tijn, die missen wij vandaag. En ja, ik had met Tijn afgesproken om hem te gaan bellen. Namelijk, dat was afgesproken. Alleen, hij reageert niet.
1: Nee, dat is een beetje jammer.
0: Dat is een beetje jammer. Dus ik ga even kijken of ik hem toch te pakken kan krijgen op een of andere manier. Even 09. Oh nee, 06.
1: Hoezo is hij er vandaag niet dan?
0: Ja, hij zou met zijn papa en mama een camper op gaan halen.
1: Maar, want hij mag meedraaien in zo'n weergaloze radio.
0: Ja, nou dat eigenlijk dus.
1: En dan kiest hij er dus voor om niet te komen dan helemaal.
0: Ja, dat is eigenlijk.
1: Wel vreemd eigenlijk.
0: Ja, dat is heel vreemd, ja. Nou, we gaan eens even kijken. Oeh.
1: Ja, even bellen.
0: Even bellen, hè. Neem jij anders...
1: Hoor je
0: iets? Ja, geen idee.
2: Oh, je hoort iets.
1: Ah, gaat over.
0: Ja, praat jij anders maar tegen hem als hij opneemt.
3: Oh, kan ik iets...
1: Ah, kijk, ja. Hallo?
0: Hij gaat over...
3: Hoi, Tijn.
1: Ja, Sint-Nicolaas hier. Oh, nee. Hey, Tijn. Hey, met Theo.
3: Hey, Theo.
1: Hey, je zou draaien toch vandaag?
3: Nee.
1: Niet? Oh, nee. Ik bel hem even. Hij heeft zich verslapen, maar dat is niet...
3: Nee.
1: Maar je draait niet vandaag?
3: Nee, ik draai niet vandaag.
1: Oh.
0: Tijn, we missen jou een beetje hier bij de show. Hoor.
3: Dat had ik toch tegen jou gezegd, Peter.
0: Echt waar?
3: Nee. Ja, ik heb dat tegen jou.
0: Wij weten helemaal van niks, hè?
1: Nee, en ik zat al... Peter zat hier en ik dacht, nou wordt het nog eens een keer leuk en interessant. Denk, en ik denk van, nou, Tijn die zal zo wel komen, maar het is... nee. Beetje...
3: Ja, je denkt, het niveau gaat nu weer omlaag, hè?
0: Ja.
3: Het programma, dat,
0: Nou, maar heb je de camper al opgehaald, of niet?
3: Ja, die staat nu op de oprit. Dus,
0: ja? Oké. Okay. Hey, en wanneer gingen jullie ook alweer weg?
3: Vandaag.
0: Oh, je gaat vandaag ook weg?
3: Ja, vandaag. Zometeen alles inpakken en dan...
0: En wegwezen?
3: Wegwezen, ja.
0: Ja.
1: Maar gaan jullie voor 2 uur al dan?
3: Ik weet niet of we dat redden.
1: Nee, want anders zou je, als je naar deze kant op komt, dan kun je tussen 1 en 2 nog even. Gaat het niet worden?
3: Nee, dat gaat het niet worden.
0: Theo, jammer. Zit je maar een beetje te plagen, hoor. Dat snap je wel, hè?
3: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, meid, ik vind het wel meerwaarde van de show. Ik vind wel, je mist hem wel.
0: Ja, ik mis hem zeker. Ik maar vind je mij echt... alleen niet leuk? Nee, ik hoor het al. Hoor je dat, Tijn? Hij vindt mij alleen niet leuk.
3: Jammer.
1: Ah, ik vind je wel aardig.
0: Ah, ja.
1: Maar ja,
0: leuk. Daar blijft het ook wel bij.
1: Wat is leuk?
0: Nou ja. Tijn, fijne reis. Doe voorzichtig met iedereen. En tot volgende week. Dan gaan we bellen, denk ik, hè, hoe het onderweg is.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, oké. Wil je nog wat tegen Tijn zeggen, Theo?
1: Ja, fijne vakantie dan.
0: Oh, fijne vakantie.
3: Ja.
0: Bom!
3: Ja, ga jij nog op vakantie? Ja.
1: Ik heb elke dag vakantie.
3: Oh ja.
1: Dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Dat hangt allemaal nog een beetje. Komt allemaal goed. Hey, maar geniet ervan. En ik hoop dat we jou snel weer terug horen dan hier.
0: Ja, volgende week dan bellen we even.
3: Ja.
0: Dat gaat goed komen. Tijn, veel plezier tot volgende week, hè?
3: Fijne show nog.
0: Oké.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB.

Ja, als je zomer zegt, dan zeg je ook een beetje Heavy D en The Boys. Now that we found love, oftewel, now we have found have summer. Ja, het is lekker zomers in Nederland. 1:05, de zaterdagmiddag van Connect. Met de grootste aller tijden. En zometeen over 10 minuten, dan gaan we bellen met de enige echte Arie Storm over het laatste nieuws. En wat het laatste nieuws dan is, waar je het over wil gaan hebben, dat hoor je zo meteen. En wil je nog wat leuks horen, zonnige muziek bijvoorbeeld op de radio, laat het even weten. 0316, 6x3, Mart Hoogkamer. Die komt er zometeen aan met Russo, de allernieuwste aangevraagd. Dankjewel, via 0316, 6x3, pakt mij. Maar eerst deze hit ik er terug in de tijd. Amy Stewart en Mark Alwood.

0: uit je speakers. De hele zomer lang.
1: Dit is Connect.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw

Russo en Mart Hoogkamer, de pakt bij. Ja, die Nederlandstalige platen, die doen het tegenwoordig wel goed, hè. Want die Nederlandse radiostations, die knallen uit de speakers. Die draaien veel van die heerlijke platen. En ook wij bij Connect, daar hoor je ze regelmatig voorbij komen. Onthoud hem gewoon de allernieuwste op de radio van Russo en Mart Hoogkamer. Ja, het is bijna kwart over één. En het is 12 over 1. En wil je toch wat leuks horen op de radio? Laat het even weten via 0316-6x3. App even naar de studio. Maar als vaste luisteraar van de show weet je dat het weer hoog tijd is. En het is al

0: over Arie?
1: Ja, zeg het maar, Arie. Waar gaat het deze week over? Goedemiddag trouwens.
2: Ook goedemiddag, Peter. Ja, weet je, ik moest net tijdens dat fantastische liedje, jingle, denken van, we hadden het de vorige keer over de Vierdaagse.
1: Ja. En, dat is nog een week, hè? Nou wordt het spannend,
2: hoor.
1: Ja,
2: nog een week. Het komt nu echt aan. En ik las vanochtend, het wordt prachtig wandelweer. Zo 4, 25 graden. Ja. Maar voor de zomerfeesten wordt het heel nat. 'S Avonds gaat het flink regenen.
1: Is dat echt zo? Ja, is dat al bekend?
2: Dus ik heb het gelezen morgen. Oh. En ik heb even gekeken op al die weer-apps. En het ziet er inderdaad ook wel uit dat het die kant op gaat.
1: Oh, jee.
2: En dat trouwens. Ja, weet je, we hadden het in ons vorige gesprekje over dat ik geen idee had waar we het over zouden hebben. Maar nu komen ze. Misschien wel dankzij dat liedje van jou.
1: Ja.
2: Van de week las ik ook, gezien het weer en de Vierdaagse, en het weer geeft toch de neiging of de trend, of feitelijk zo, dat het steeds warmer wordt. En dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker voor het lopen.
1: Mm.
2: En zeker, weet je wel, moeten ze vroeger gaan lopen? Hoe zit het met het weer, het risico allemaal?
1: Ja.
2: Om de Vierdaagse zelf te gaan verzetten naar een ander moment in het jaar.
1: Oh, en ik heb daar wel iets over. Mensen hebben het daar over, maar heeft de Vierdaagse het daar zelf ook over gehad?
2: Nou, eerlijk gezegd, ik heb het van iemand die mij zeer nabij is. Mm. En dan weet jij meteen wie dat is. Die vertelde dat 's ochtends.
1: Ja.
2: En ik heb het zelf niet gelezen. Maar wat mijn reactie was meteen, ik snap dat wel. Maar hoe zit het dan met de zomerfeesten?
1: Ja.
2: Want het is zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1: Ja, maar weet je, ze doen het ook eind juli, het hoogseizoen, zeg maar. Iedereen heeft een vakantie. Ja. Heel veel mensen zijn er.

0: En verstand met de Vierdaagse ook op, hoor. Maar dus zo zie je maar weer dat liedje. Hoe ben jij op dat liedje gekomen?
1: Gewoon.
0: Heb jij die tekst?
1: Ja, ik maak die tekst. Leuk, hè?
0: Nou, Peter, ligt de hele toekomst voor je.
1: Ja, de hele toekomst ligt er voor mij. Gewoon in toetsen en klaar. Het is heel makkelijk, Arie. Ik laat het je wel een keer zien.
0: Ja, maar gaat dat ook zo met die... Je had het net over die Nederlandstalige hits zo de laatste tijd, hè?
1: Ja.
0: En dat valt mij zelfs op. Dat steeds meer zangers... En dat vind ik op zich prima natuurlijk, want jarenlang is het Nederlandstalige lied in een verdomhoekje gezeten. Dus fijn dat nu allemaal weer zo lekker gaat. Maar ligt daar een toekomst voor jou, Peter, als tekstschrijver voor het Nederlandstalige lied?
1: Nee, joh, tegenwoordig, ik kan helemaal geen teksten schrijven. Ja, misschien ook wel, maar dat is niet mijn ding.
0: Nee, dat blijkt wel.
1: Nee, je kunt gewoon heel veel zelf met AI, kun je gewoon heel veel. En je moet gewoon even een ingeving doen. Ik denk aan Arie en dan komt er van alles naar boven.
0: Zoals?
1: Nou, tot die tekst. Ja, geen andere dingen.
0: Maar luister, die inspiratie, hè, waar we het eerder ook over hadden. Geen idee vandaag, dus waar haal je inspiratie vandaan?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel tegenwoordig dat AI, dat Google noem maar zo. Dat is natuurlijk een grote inspiratiebron. Hè?
1: Tuurlijk.
0: En dat,
1: ik vind het fijn, moet ik zeggen. Ik ben er wel blij mee. Ik gebruik het heel vaak.
0: Ook bijvoorbeeld voor als je wat s'avonds... Wat zal ik gaan eten? Zo praktisch,
1: nee, dat niet. Ik wilde bijvoorbeeld van de week thuis mijn veranda. Ik heb een hele glazen grote veranda. Die wilde ik gaan schoonmaken. En die heb ik nu een jaar staan.
0: Alweer?
1: Ja, ik ben heel erg zeikerig, dat weet je. Maar ik wilde dus op dat dak gaan staan. En diegenen die het gemaakt hebben, die zeiden toen tegen mij... Je kunt op die veranda gaan staan. Ik dacht, op glazen veranda gaan staan lijkt mij gevaarlijk. Dus wat heb ik gedaan? Ja. Ik vraag aan ChatGPT... Kan ik op mijn glazen balken van de veranda staan? Nee, dat moet je absoluut niet doen, want dat kan onstabiel zijn. Dus ik heb geluisterd en ik heb het ook niet gedaan.
0: Nee, maar dat had je ook aan mij kunnen vragen. Dat hoef je niet ChatGPT. Ik bedoel,
1: ik ga de volgende keer jou
0: wel. Is het nou wel schoon?
1: Ja, nou, zal ik je wel vertellen. Het is best schoon, maar ik krijg vanavond hoog bezoek. Dus ik wil het vanmiddag toch nog een keer extra schoonmaken.
0: En mag ik dan weten wat het hoge bezoek is?
1: Jazeker, dat is Anton. Oud-collega van hier.
0: En langzamerhand ook bekend van de nationale tv, hè?
1: Ja, hij was van de week ook op tv, hoorde ik, bekende Anton, bekende Anton Adelaar. Nou, wij zijn blij dat hij weg is in de show, hoor. Lekker rust. Nee, dat is maar geintje zelf. Hij luistert heel vaak, dus dat mag ik helemaal niet zeggen. Nee, Anton is altijd een hele fijne collega. En een fijne vriend.
0: Bij deze hartelijke groeten aan hem.
1: Nou, helemaal goed. Hey, dat was weer een heel fijn gesprek. Dankjewel. Volgende week is het trouwens... Nee, het gaat sowieso met jou nergens over. Maar dat heeft alleen met de leeftijd te maken. Hey, maar volgende week eventjes terugkomen. Dan is het bijna Vierdaagse. Want dan start de Vierdaagse gestart op zaterdag.
0: Ja.
1: En dan ga ik ook de uitzending helemaal in het teken zetten van de Vierdaagse. En dan gaan we het ook weer hebben over de Vierdaagse. Vind je dat goed?
0: Nou, weet je, dan is het misschien wel leuk om het te hebben over... waar al die wandelaars, waar ze overnachten.
1: Of waar ze overnachten. Ja, jij hebt ook over mensen die overnachten bij jou, hè, in de Airbnb.
0: Ja,
1: vandaar. Ja. Geen sluikreclame, hè, want dan ga ik een factuur sturen. Dat weet je.
0: Ga je gang. Nee. Gewoon, we houden het zo objectief mogelijk.
1: Ja, dat is helemaal goed. Dan gaan we de volgende week weer over de Vierdaagse hebben. Gaat helemaal goed komen. Hey, dankjewel. Geniet van het mooie weer en zorg voor verkoelingen.
0: Zeker. Okido.
1: Oké. Bye bye.
0: Mooi. Doei.

0: lekker zo op de zaterdag zeg. De muziek van Brian Ferry en Don't Stop the Dance. Lekker dansen met het weer, dat hoort er allemaal bij. Het is bijna 2:30. Dat betekent hoogste tijd voor het allerlaatste nieuws uit de regio. Ja, normaal gesproken leest Tijn dat altijd voor. Maar ja, die Tijn die laat ons weer in de steek. Dus we gaan het vandaag dan maar eventjes zelf doen. In een hofje achter woningen aan de Catharijnenstraat in Arnhem, daar is donderdagavond brand ontstaan bij een schuurtje. Tegen de schuur stond afval opgeslagen dat in brand is geraakt. Het vuur sloeg vervolgens over naar een schuurtje dat daarbij schade opliep. Rond 11:50 werd de brand al daar ontdekt. De brandweer kwam ter plaatse en wist het vuur snel te blussen, waardoor verdere uitbreiding van de brand gelukkig werd voorkomen. En dan hebben we nog wat meer nieuws, want op de Burgerwaard in Arnhemse wijk Schuitgraaf, daar is vrijdagmiddag om 2:30 een mini-vrachtwagen achteruit tegen de gevel van een pand gereden. Daarbij ontstond aanzienlijke schade aan het gebouw. De mini-vrachtwagen reed tijdens een manoeuvre achteruit de gevel van een woningvoorziening binnen waar mensen begeleid wonen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie af te handelen. Ondanks de forse schade aan het pand raakte daarbij niemand gewond. De bewoners en de aanwezigen kwamen al daar met de schrik vrij. En bij afvalverwerker ProZero aan de Roelofshoefseweg in Duiven, daar is gisteravond opnieuw brand uitgebroken in een loods met opgeslagen afval. De melding kwam binnen om 11:55. Bij aankomst van de brandweer was de sprinkinstallatie al in werking getreden, waardoor het grootste deel van het vuur was gedoofd. De brandweer voerde controles uit en ventileerde het pand. En meer nieuws is terug te vinden op rtvconnect.nl. Dan nog even het weer. Vanmiddag is het zonnig. Het is daarbij volop zomers met 28 graden, lokaal 30 graden. En daarbij staat een matige noordoostenwind. Vanavond is het lang zonnig en blijft het lang 25 graden. Het is toch altijd een beetje lastig om het nieuws zelf te lezen als je ook het programma een beetje presenteert, vind je niet?
1: Ja, dat lijkt me ook heel lastig.
0: Ja, maar ja, het lukte wel.
1: Ja, je hebt het heel netjes gedaan.
0: Ja, de volgende keer mag jij doen.
1: Ja, je vroeg nog aan mij of ik het nou doen, maar toen dacht ik nou...
0: Oh, krijg applaus. Ja. Hé, even wat anders. Vanavond weer jouw show. Want dan moet je show eventjes een beetje in de belangstelling. Want iedereen slaapt om 12:00.
1: Ja, ik zou zeggen, blijf nog even wakker na 12. En luister naar Kian in de nacht. Tussen 12 en 2, hier op Connect.
0: Heb je nog wat leuks te vertellen vannacht? Wat je nu al wil delen? Dan hoeven we vanavond niet te luisteren.
1: Ja, als je nog niet heel veel op je planning hebt staan aankomende weekenden, dan moet je zeker luisteren.
0: Oké, nou gaan we doen. Vannacht om 12:00, hè?
1: Ja, 12 uur tot 2:00.
0: Oké, gaan we doen.

0: Headlights, je hoorde Robin Shields op de radio bij Connect op de zaterdag. Wat lekker dat je luistert hier bij de grootste alle tijden. En ja, zometeen dan gaan we Rutger van Barneveld draaien. We hoorden hem al eventjes voorbij komen. Je hebt niks met dat Nederlandstalige muziek, denk ik, hè?
1: Jawel, ik vind het heerlijk. Wel. Oh, ik vind het echt heerlijk. Okay. Rutger van Barneveld, die, ja, die hoor ik ook uit iemand anders zijn mond. Dat is namelijk mijn vriend. Die zingt hem de hele dag door.
0: Oké. En kan hij beter zingen je vriend als Rutger? Of?
1: Nee, Rutger kan sowieso beter zingen.
0: Oh, nou, ik vind dat Rutger ook niet heel goed kan zingen. Maar, hij kan...
1: maar het is wel echt een lekker meeblerretje.
0: Ja, dat wel. Ja. Maar goed, hij is wel bekend geworden nu. En hij vindt het een beetje moeilijk, heb ik het idee. Hè, dat hij bekend is geworden. Dat hij zoveel in de media komt. Hij vindt het lastig.
1: Ja, maar dat lijkt mij ook heel lastig.
0: Ja?
1: Als ik nu in één keer overal herkend word, dus, maar dat moet ik ook niet hebben.
0: Nou, ik ga hier vaak dus de studio uit en al die mensen willen dan een handtekening. Jij krijgt dan een beveiligde auto, die haalt mij dan altijd op hier. Ik vind dat helemaal geen probleem.
1: Ja, ik zou er echt aan moeten wedden.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk dus, als ik bekend zou zijn, dat dat niet heel fijn zou zijn. Want je bent overal, ga je naar de Chinees, je gaat naar de supermarkt, mensen zien je overal.
1: Ja, precies. Mensen willen altijd iets van je. En als je één keer nee zegt, dan ben je meteen weer de eikel.
0: Ja, precies. En dan sta je dus weer negatief in de media.
1: Ja, en dat wil je ook niet.
0: Nee, precies. Nou, en over Rutger van Barneveld gesproken, laten we hem even gaan draaien dan, hè. Ja, het schijnt bijna de nummer 1 te zijn van Nederland, samen met Justin de Wild. En we draaien hem ook speciaal voor Natasja, want die vindt hem ook heel erg leuk. Ja, ik zie het aan je. Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten op de radio.

Living on Video, Paquito. Ik denk altijd pakietjes. Ja, ik weet ook niet waarom. Ja, ik werk natuurlijk in een dierenwinkel. Dan denk ik, pakietjes. Zoiets eigenlijk. Het is bijna 14:15. Ja, vorige week vond ik het echt heel gezellig in de studio. Want toen was Natasha hier. Met Michiel. En ik moet zeggen, het was een hele leuke show. En of die show vandaag weer zo leuk gaat worden als vorige week, dat valt eigenlijk te

0: zeg het eens.
1: Wat geweldig dit.
2: Ja, toch leuk, hè? Ja, je wil altijd even in onze show komen, dus dan willen ze dan
1: nou, omdat je mij vraagt.
2: Ja,
1: dus
2: dat
1: dan,
2: is waar. Ja,
1: dan
2: dat is waar.
1: Schuif ik uiteraard even aan.
2: Hey, maar complimenten vorige week voor de show. Vond het ja, een leuke show.
1: Ik heb hem voor de eerste 1,5 uur teruggeluisterd, want voor de rest, gewoon druk geweest ook, dus niet teruggeluisterd. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb echt hard gelachen.
2: Ja, toch? Ja.
1: Want tijdens de socialplaat hoor ik opeens een paard binnenkomen.
2: Ja, maar een goede sidekick ook bij Michiel natuurlijk, hè? Dat is gewoon leuk.
1: Ja, Michiel heeft het goed gedaan.
2: Ja, vorige week ben je weg geweest. Dan mag je straks in je eigen show alles over vertellen. Ja, wellicht heb je daar ook fragmenten
1: zeker
2: over.
1: Nog niks
2: dat soort dingen
1: over, over kwijt.
2: Nee, maar als je de cijfer mag geven.
1: Het hele weekend of alleen het festival?
2: Het festival, waarvoor je ging natuurlijk.
1: Toch van een 8,5.
2: 8,5, dat is voldoende.
1: Ja.
2: Oké, okay. Dat is niet mijn ding volgens mij, hè? Die muziek en zo.
1: Dit was echt alternatieve rock en gewoon rock. Dus dit is zeker niet jouw ding.
2: Is dat van jou wat? Nee, hè?
3: Nee, ook niet echt. Ook niet echt nee.
1: Heerlijk.
2: Nee. Wat is dat nou leuk aan, joh?
1: Ja, lekker man. Brullende gitaar.
2: Ja, ik zou zeggen, koppijn.
1: Oh, nee hoor. Echt
3: festival
1: niet.
3: Vind ik wel leuk. Alleen dat festival waar ik is geweest, dat is dan weer niks voor mij.
2: Nee, oké.
1: Okay. Ah, joh.
2: Je houdt gewoon niet van het festival?
3: Jawel.
2: Oh.
3: Ik ben vorig jaar nog naar de Zwarte Cross geweest.
2: Oh,
3: ik ga dit jaar nog
2: naar
3: de Hüttenpop. Dus
2: oh, oké. Jij staat toch nog eens ergens.
3: Er staan genoeg dingen gepland.
2: Hey, zometeen volle show. Natasja is er ook weer.
1: Ja, zeker. Gelukkig wel.
2: Jij zit achter de knopjes dit keer.
1: Ja, ik zit weer achter de knopjes.
2: Want Natasja kan het ook, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja, respect voor zijn dame.
1: Absoluut.
2: Oké.
1: Dus ik heb er weer zin in.
2: Ja, wat ga je allemaal doen naast vertellen over vorige week?
1: Nou, ik heb twee hele nieuwe, maar ook lekkere platen gevonden.
2: Okay, ja.
1: Dus die gaan we uiteraard even draaien. En
2: was niet Nederlands, denk ik.
1: Nee, niet Nederlands. Maar,
2: niks van Rutger.
1: Ik zeg daar even niks over. Nee. We gaan het hebben over een bijzonder wereldrecord.
2: Oh.
1: Want die is gisteren verbroken.
2: Okay.
1: In Engeland, als ik het goed heb. Niks met, jij zou er zo aan mee kunnen doen.
2: Oh, met?
1: Kale hoofden.
2: Oh god, dacht ik wel weer, tuurlijk.
1: Dus,
2: maar hoe kun je nou iets...
1: Ja,
2: okay, dan gaan we
1: dan
2: straks
1: moet je maar luisteren.
2: Oké, dat is goed, ja.
1: En natuurlijk, de social plaat komt weer voorbij. We gaan even terugblikken op Rob Werchter van vorige week. En ik hoop een heleboel gezelligheid. Maar ja, jij zegt of ik de lat kan overtreffen. Nou, dat hoop
2: dat
1: ik
2: wordt
1: wel
2: lastig, hoor.
1: Het lat wordt nou wel heel hoog gelegd, moet ik zeggen.
2: Jawel,
1: hoor.
2: Dat gaat goed komen. Ik vond vorige week in ieder geval een leuke show. Kijk. Voor het eerst heb ik vorige week heel lang geluisterd. Dat zegt al genoeg. Ja, mag ik er hard op zeggen. Nee, ik vond het echt leuk. Ik vind het sowieso leuk dat er een dame op de radio is. Ik mis eigenlijk een beetje een suiker.
1: Iedere vrijdagochtend.
2: Ja, dat is waar. Nog nooit gehoord, eerlijk gezegd.
1: Oh.
2: Nee. Jij wel?
1: Ja.
2: Ik werk altijd op vrijdag.
1: Ja, dus je hebt in jouw zaak heb je toch ook gewoon een radio?
2: Ja, hebben we ook een radio. Dan staat hij niet op Connect.
1: Nee,
2: ik zal hem vrijdag eens aanzetten. Misschien dat meer publiek trekt. Zou ook nog kunnen natuurlijk.
1: Ja, wie weet.
2: Wie weet, hè?
1: Ik stem sowieso voor dat iedere winkel hier in Zevenaar, maar ook omgeving, gewoon lekker Connect aanzet.
2: Ja, dat is waar.
1: Kijk, het is jammer dat die gele supermarkten, dat die hun eigen zender hebben. Maar eigenlijk moeten we daar ook gewoon te horen zijn.
2: Daar moet je niet naartoe gaan in die hele supermarkt.
1: Nee, vooral niet werken.
2: Nee. Hey, veel plezier zometeen met de show.
1: Komt goed.
2: Ja, ik ga lekker thuis in de tuin aan de gang. Heb ik zin in.
1: Met de radio aan, uiteraard.
2: Met zeker de radio aan.
1: Ja, die blik voor jou, dit zegt alweer genoeg.
2: Op Connect Classics. Nee, grapje.
1: Joh. Echt, ik sluit nog een keer bij je aan. Ik flikker meteen die jingle van mij eruit.
2: Ja, dat is goed.
1: Jongen.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
5: Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NOS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier oponthoud. Op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo is de vertraging een kwartier. En op de N322 Nijmegen-Beneden-Leeuwen bij Deest 10 minuten extra reistijd. En tot zover de A2.

0: Leuk dat je luistert naar een gloednieuw Connect Weekend hier op zaterdag 11 juli alweer. Ja, het is tijd voor een gloednieuwe show met een gloednieuwe lijst. Ja, en ik heb er heel veel zin in. Jij ook?
1: Ik heb er absoluut zin in.
0: Kijk, dan gaat het goed.

0: heerlijke rockplaat. Go Back to the Zoo. Met Electric. Ja, ik kende deze dus eigenlijk al een hele lange tijd. Maar nooit geweten wie dit überhaupt zong.
1: Nee, ik ook eigenlijk niet. Ik zou er ook even een plaatje bij moeten hebben. Maar dat ga ik maar gewoon zo meteen even opzoeken.
0: Dat lijkt me het beste. Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Hier op zaterdag 11 juli natuurlijk. Ja, ik heb een heleboel te bespreken deze week. Want we gaan even terugblikken op vorige week zaterdag natuurlijk. Dat ik op Rock Werchter stond. Ja, toen hebben Natasja en Michel de show overgenomen. Yay. Wederom dank daarvoor. Ik heb een klein stukje teruggeluisterd.
1: Je vond het leuk?
0: Ik heb gelachen.
1: Nou,
0: ik
1: mooi.
0: Vond het echt. Ik had geen andere betere vervanger kunnen bedenken als jou. Dus complimenten.
1: Ja. Ik heb mijn best gedaan natuurlijk op mijn eigen manier. Maar ik wou wel de vaste items natuurlijk behouden.
0: Ja, nee, maar dat was ook wel stiekem een beetje een eis die je natuurlijk gesteld had. Van joh, ik wil graag dat jij mijn programma overneemt. Maar ik zou het leuk vinden als je mijn items natuurlijk wel gebruikt.
1: Ja, maar op zich, je had dat niet zeg maar op deze manier
0: gezegd. Nee, ik heb het niet specifiek gevraagd, maar ook weer wel.
1: Ja, want ik was wel van, ik ga gewoon die vaste items erin gooien, oké? En zo, ja, graag.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad op die manier gegaan. Hoe is jouw week geweest deze week?
1: Deze week? Ja, deze week is eigenlijk echt een beetje een en al afsluitend geweest. Maar ook heel druk. Want deze week is natuurlijk ook een afsluiter voor vele scholieren.
0: Oh,
1: de scholen die zijn nu gestopt. Alleen de enige scholen die nu nog draaien, dat zijn de scholen in het midden van Nederland.
0: Is dat zo?
1: Ja, die moeten nog één week. Dus dat is nog even volhouden. Maar dat betekent dus ook voor mij, want ik geef dus kleine kinderen sportlessen in de avonduren.
0: Ah, kijk.
1: Maar dat heb ik dus voor nu kunnen loslaten. Dus daarin heb ik nu vrij. Maar ik heb wel overigens nog meer werk, waarmee ik heel druk was afgelopen week. Maar goed, hè? Volgende week wordt het alweer een stukje rustiger. En dan is het super lekker weer, heb ik begrepen.
0: Ja, het wordt erg warm. Het wordt...

0: Ja, moet ook gebeuren, toch?
1: Ja, gewoon een prima week dus.
0: Ja, wat dingen geregeld voor volgende week. Ja, het moet ook allemaal gebeuren.
1: Inderdaad.
0: Dus een productief weekje, kan ik het noemen.
1: Nou, klinkt hartstikke goed, joh.
0: Daarom, zo is het. Wil jij nou je verhaal delen, kan dat zeker. 03166-3 of Rick op de radio via Instagram. Ben je natuurlijk van harte welkom. Dan gaan wij terug naar 1982 met Yazoo. Ja, normaal zou ik zeggen, blijf even. Of ga maar weg, bedoel ik. Ja, maar Yazoo zei, don't go.
1: Kan ook, hè.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: Incognito. Don't you worry about a thing. Ja, 1992 alweer. Toen was ik nog steeds vloeibaar.
1: Wat is het met het vloeibaar? Ik heb dit niet gemist.
0: Ja, ik heb dat ooit ergens een keer iemand horen zeggen. En sindsdien neem ik dat over. Ik weet niet waarom.
1: Ja, nee, ik zeg gewoon, ik bestond niet.
0: Ik weet het ook niet waarom.
1: Weet je wat mijn broertje altijd zegt?
0: Nou?
1: Die zegt, toen was ik dood. Dan denk ik, nee, je was
0: ook niet dood. Je bent nooit geboren geweest, dus... Ja, heel raar.
1: Lastig,
0: heel raar. Nou, jij kent mij toch ondertussen best wel goed.
1: Ja, denk het wel.
0: Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. En zoals je weet, hou ik heel erg van nieuwe muziek.
1: Ik kan daar
0: wel redelijk in losgaan. En ik kan daar best wel hyped over zijn. En zeker als het een artiest is die ik heel erg leuk vind.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook aan de hand met de volgende artiest.
1: Oh, ik ben zo benieuwd. Kom
0: Want onze grote vriend Teddy Swims... die heeft op de afgelopen festivals een bepaald nummer een beetje uitgeprobeerd. Een beetje getest onder het publiek van... joh, gaat dit matchen? Gaat dit lekker zijn? En hij begon ook weer met allemaal filmpjes op Instagram en op TikTok... en weet ik veel wat platform hij nog meer zit. Met allemaal kleine snippets van een liedje.
1: Oké.
0: Ja, dan kan je mij echt flink over de zij krijgen, want dat vind ik alleen maar leuk.
1: Ja.
0: Dan word ik helemaal blij, word ik helemaal enthousiast en denk ik, kom maar op. Als dat nummer uitkomt, ik stream hem plat.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Nou, toen heb ik wat optredens gekeken waar hij hem live doet. Pinkpop heb ik gezien, Rock Werchter heb ik gezien. En gisteren was het zover.
1: Oké.
0: Gisteren is hij uitgekomen en ik vind de clip...
1: Oh, maar het is ook gewoon meteen een hele
0: Ja, meteen dus videoclip, alles. Ja.
1: Oké,
0: okay,
1: het staat gewoon op YouTube.
0: Ja,
1: dus.
0: Gewoon YouTube, Spotify, Deezer, Apple, iTunes, weet ik veel hoe het allemaal heet tegenwoordig. Maar ik heb de videoclip dus gisteren even gekeken. Want dat vind ik zelf, omdat ik afgestudeerd ben tot cameraman...
1: Mm-hmm.
0: Vind ik dat heel interessant. Want dat wou ik vroeger altijd doen om videoclips te maken. En dat was mijn droom. Nou, ik weet niet waar de droom is. Maar ik denk dat dat, ik denk dat, dat is hetgene is wat Marco bedoelde. Die zijn bedrog. Maar ik heb die clip dus even gekeken. En de clip is een beetje vreemd.
1: Vreemd in welke zin?
0: Ja, vreemd. Als je naar Teddy kijkt, denk je... Waarom doe jij zo raar?
1: Hij
0: put
1: life. Nu wil ik hem echt gaan bekijken, weet je dat?
0: Ja, maar het lijkt een beetje in slow motion allemaal. Maar dat is het dus ook, want de clip is opgenomen in keer 2 snelheid.
1: Oké, waarom?
0: Om dus in de montage het trage effect terug te brengen.
1: Oké, maar waarom wilt hij dat? Daar ben ik heel
0: benieuwd. Omdat het gewoon een supercool effect geeft.
1: Oké, nu ben ik benieuwd of het supercool is. Dus ik moet het zomaar gaan bekijken.
0: Zeker.
1: Denk ik.
0: Wij gaan zo even de clip kijken. Maar dat is echt wel heel gaaf. Ik heb het natuurlijk over zijn nieuwste single Breakup in Reverse. Het gaat over de breakup met zijn vriendin. Dat heb ik gelezen tenminste. Maar als je het in de tekst hoort, of als je naar de tekst luistert, hoor je het ook wel een beetje. Ik vind het een prachtig nummer. En daarom wil ik hem graag draaien. Dit is Teddy Swims met Breakup in Reverse.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn sta je ongeveer 10 minuten in de file tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborgen een half uur vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Afrojack samen met Sia en David Guetta. Zo'n heerlijke plaat, vind ik toch wel. Met zo'n zomerse tint er toch wel aan.
1: Ja, ik vind het deze echt wel heel erg lekker. En inderdaad, ik zat te kijken. Oh, hij is echt nog best wel recent nieuw.
0: Dit jaar 2026, uitgebracht. Ja. Ja. Ja, hij is net uit de top 40 volgens mij. Dus ja.
1: Maar ik vind het ook echt zo'n plaat die ook gewoon uit 2019 kan komen, zeg maar. Het heeft echt diezelfde soort vibes.
0: Ja, maar dat is met David Guetta altijd of zo.
1: Maar daarom vind ik het ook leuk.
0: Ja,
1: dat.
0: Heel
1: laten
0: duidelijk.
1: We daar maar gewoon op
0: reis jij wel eens met de bus?
1: Nee, echt deze week toevallig, maar eigenlijk nooit.
0: Nee, dat ja, dat, echt, dat kan. Ik over het algemeen ook niet. Maar mocht je dat nou wel doen, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want ja, het is eigenlijk al een paar dagen zo. Maar vanaf, of sinds moet ik zeggen, 28 juni... Ja, zijn de nachtbussen weer gesignaleerd tussen Arnhem en Nijmegen. Ja, dat is een tijdje geleden, want niet elke lijn die had dat. Maar door de nieuwe dienstregeling van Reis... Ja, zo heet het. Reis. Is het vervoersgebied Arnhem, Nijmegen en Food Valley... de nachtbus dus weer terug in de regio. Ja, dat is voor feestvierders, laatkomers of juist de hele vroege vogels eigenlijk perfect. Want vanaf het Willemsplein in Arnhem vertrekken de bussen in diverse richtingen. Ja, voor de exacte vertrektijden moet je natuurlijk even de reisplanner checken. Maar ja, er zijn weer een heleboel lijnen bijgekomen. Eigenlijk de hele 800-reeks is gevuld. 801 tot 807. Ja, allemaal van Arnhem naar Doesburg, naar Apeldoorn, naar Wageningen, Zevenaar, Zetten, Nijmegen, Bemmel, Huissen, Doornenburg, Heteren, Driel, Westervoort. Ja, waar wil je heen?
1: Overal.
0: Nou, het kan dus nu weer 's nachts. Ik heb dat heel lang gehad dat ik gewoon 's nachts niet thuis kwam.
1: Echt serieus?
0: Ja, het was gewoon, nou, wat was het? Half 1 was de laatste bus en ja. Zoek het lekker uit.
1: Ja, maar wat was je dan aan het doen dat je om 1:30 nog naar huis moet? Ja,
0: dan kwam ik van een feestje af of dan... weet ik veel wat. We waren s'avonds met vrienden naar school. Waren we naar de bioscoop geweest. Oh ja, okay. En dan uit eten en weet ik veel wat. En dan ja, blijf je soms even wat langer hangen.
1: En dan ben je te laat.
0: En nou ben ik sowieso al niet echt een feesttype. En daarom ben ik heel blij dat ik de auto heb nu. Zit je nou gewoon te gapen hier?
1: Sorry.
0: Ik snap dat we het over de nachtbus hebben, nee, maar...
1: Ik heb niet geslapen, oké? Sorry.
0: Ja, nee, jij hebt de nachtbus gepakt.
1: Ja,
0: ik snap hem al.
1: Ja.
0: Nee, maar daarom ben ik eigenlijk stiekem... ik vind het eigenlijk helemaal niet erg.
1: Nee, ja, het is op zich alleen maar prima dat er een nachtbus bij komt. Ik bedoel, het heeft alleen maar voordelen, denk ik.
0: Daarom. Misschien dat ik toch sneller de bus pak dan. Dit is weer een optie. Ja. Ik kan me dit liedje nog heel goed herinneren. Ik heb hier heel raar op gedanst met mijn broertje.
1: Oh, wat leuk.
0: En daar kreeg ik laatst een herinnering van.
1: Dat is alleen maar mooi.
0: Nostalgie ophalen. Dat moet je ook eens leren.

0: Blondie uit 1979 alweer met Atomic. Ja, het is 3:15 om precies te zijn.
1: Ja.
0: En wat betekent dat ook weer? Jij moet dat weten naar vorige week.
1: Dat kan maar één ding betekenen, inderdaad. Ja. Want het is tijd voor de social plaat.

0: daarvoor de Sozo-plaat. Met een gloednieuwe dag voor de boeg. Ja, en waar was jij eigenlijk op 11 juli in 1987?
1: 1987, even nadenken. Ik was nergens.
0: Ik ook niet.
1: Lekker makkelijk.
0: Ja, eigenlijk heel makkelijk. Ja, waar was jij in 1987 op 11 juli? Ja, was je net een kind? Was je toevallig net geboren? Of heb jij op die dag misschien afscheid moeten nemen van iemand? Dat kan natuurlijk ook, want dat komt ook gewoon voor in de wereld.
1: Ja, absoluut.
0: Want het is vandaag namelijk Wereldbevolkingdag. Ja, en dat kan... dat kan goed zijn dat dat precies de 5 miljardste inwoner was die misschien toen wel werd geboren. Ja, en nu slechts 4 decennia later hebben we er plots 8 miljard. Ja, dat gaat erg rap en je zal het waarschijnlijk wel met ons eens zijn. Dat kan soms best gezellig zijn. Ja, de meeste mensen zijn dat ook wel. Maar iedereen heeft ook wel eens het idee dat met zoveel mensen... ja, toch wel een beetje aan de top van de mogelijkheden zit. Maar goed, dat maakt niet uit. 11 juli is dus de dag met de herinnering aan de datum in 1987. Wat dus is uitgeroepen tot de Wereldbevolkingsdag. Ja, en daar hebben we 2 plaatjes op uitgezocht. Natasja heeft dat vorige week gedaan met de dag van het paard. Wat het overigens vandaag ook is.
1: Oh, wow.
0: Maar het is vandaag de dag van de Veluwse paard.
1: Aha, die is ook wel interessant.
0: Dus dat is ook wel heel interessant. Ik las het. Oh nee, het is vandaag de internationale dag van het paard. En vorige week was het de dag van het Veluwse paard.
1: Ja.
0: Dat was hem.
1: Andersom.
0: Ik moest even denken. Ik was aan het voorbereiden. Ik denk... ja, dat ga je niet weer doen.
1: Niet alweer een paard.
0: Niet weer.
1: Niet weer dat paard in de gang.
0: Nee, daarom. Maar goed, ik heb dus 2 platen tegenover elkaar gezet... die wat mij betreft alles te maken hebben met de wereld. Ja, dat kan je op verschillende manieren opvatten. Maar deze... zit je nou... nou goed. Deze, die hoort daar gewoon bij. Ik heb het natuurlijk over We Are The World.
1: Absoluut. Als hij gezellig zo opkomt. Wat is dit magisch?
0: Het is net de Efteling.
1: Ja, wel een beetje, hè? Droomvlucht vibes.
0: Er was eens.
1: Heel lang geleden.
0: In een heel ver, ver, ver, ver verleden.
1: Een heel prins. Ver van hier.
0: Of een ert.
1: Wat? Ja. Genaamd.
0: When we heat. Bob Dylan. Nee, hoe heet het? We Are The World natuurlijk van USA. Ik ben artiest kwijt. Maar je weet wie ik bedoel natuurlijk. Ja, en die zetten we tegenover een plaat die alles te maken heeft met de wereldbevolking. Want als we gaan kijken naar de wereldbevolking zijn er verschillende geloven. Christenen,
1: ja, heel veel
0: Joodse,
1: verschillende.
0: Islamitische, alles.
1: Noem het maar op.
0: Qua geloof. Ja, en die bidden natuurlijk. En dit vond ik eigenlijk een liedje die past heel goed bij de wereldbevolking.
1: Komt hij dan? Vast wel. Oh. Ja, iets te snel was je. Wow. Wow.
0: Ik heb het natuurlijk over We Pray van Coldplay. Samen met Burna Boy.
1: And so we pray.
0: Ja, als je het aan mij vraagt, verbindt dit toch denk ik wel heel veel... mensen in de wereldbevolking met elkaar. En daarom is dit dus de tweede keuze voor de Sozo-plaat. Heb jij je keuze gemaakt? We Are The World of We Pray? Stuur vooral je keuze door naar 0316 6x3. Of stem natuurlijk op mijn verhaal op Instagram. Rick op de radio, ben van harte welkom. Geef me even de tijd om het te plaatsen. Maar dan gaat het vast en zeker goed komen. Dan gaan wij terug naar het jaar 1986. Een jaar voordat de Wereldbevolkingsdag werd uitgeroepen. Namelijk met Huey Lewis en de nieuws.
1: Oeh, lijkt me
0: to be a square.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je meer dan een uur tijdverlies tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo is de verdraging een half uur. Op de N322 Nijmegen-Beneden-Leeuwen bij Deest ook een kwartier verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Natasha. Leuk dat je luistert naar het tweede uur van Connect Weekend. Ja, we hebben net de social plaat gehad waar de keuze was uit We Are The World van USA for Africa. Of natuurlijk We Pray van Coldplay en Burna Boy. En we hebben een winnaar hoor. Het is geworden We Are The World hier op Connect.

0: niet dan. Goed, jij hebt een leuk nieuwtje gevonden. Althans, jij kwam daar net mee. En ja, ik wil er eigenlijk wel wat meer over weten.
1: Ja, want het is dus nu zo dat er in Sonswijk Park een heel leuk klein festival in ieder geval is. Het heet The Legends of Rock. En het is het ultieme open-air tribuutfestival van Arnhem. En dat kun je dus nu bezoeken op vrijdag, nou dat was dus gisteren, 10 en zaterdag 11 en zondag 12 juli. Dus echt een heel weekend waar er dus van alles te doen is. Je moet hier wel tickets voor kopen als je er heen wilt. Dus je kan het niet zomaar, kun je er niet eventjes langs gaan helaas. Maar het is wel echt heel erg leuk. Misschien, kijk, als je überhaupt naar Sonsbeek Park gaat, dan zou je misschien in ieder geval de muziek kunnen meeluisteren vanaf een afstand. Mm-hmm. Maar als je echt erbij wil zijn, dan moet je inderdaad tickets kopen. Even kijken voor wat er vandaag staat. Voor vandaag is in ieder geval, want het is nu ondertussen 3:15. Voor vandaag is dan de line-up. Wat er nog aan zit te komen is in ieder geval Bon Jovi. En dan
0: De echte Bon Jovi? Want dan stap ik nu de auto in.
1: Dat ben ik aan het uitzoeken. Ik zie in ieder geval Bon Jovi bij Crossroad.
0: Ik denk een tribute band.
1: Dat denk ik wel.
0: Ik wil zeggen, als het Bon Jovi in
1: Nee, ik denk
0: Leef Bon Jovi
1: nee,
0: eigenlijk
1: Nee, het is
0: nog.
1: Niet in ieder geval de echte zie ik in ieder geval hier. Maar je kan dus in ieder geval allemaal dat soort muziek verwachten.
0: Bon Jovi leeft nog trouwens.
1: Oeps. Maar goed, en dan ook bij Queen by Miracle. Guns N' Roses by The Ultimate Guns N' Roses. En AC/DC by High Voltage. En Metallica by Present Danger.
0: Dat is toch wel een lekkere line-up hoor.
1: Ja, inderdaad.
0: AC/DC, Metallica. No.
1: Ja, en nu moet ik ook zeggen, voor zondag zijn er nog kaartjes. Ik zie ondertussen is het nu voor zaterdag uitverkocht. Ah. Daarnet was er nog, maar nu echt, nu is het uitverkocht.
0: Ga op het perron zitten op het station en je hoort het ook. Af en toe hoor je het.
1: Ja, of überhaupt als je in het park bent. Want ja, het Sonsbeek Park is groot. En het is in ieder geval niet door het hele Sonsbeek Park. Het is in ieder geval bij de Ronde Weide in het Sonsbeek Park. Dus
0: van hoe laat tot hoe laat kunnen mensen genieten?
1: Even kijken. Het is in ieder geval morgen zie ik dat het vanaf 11:30 open is. En het eindigt om 9:30.
0: Oeh, dat is een korte.
1: Ja, en voor vandaag, even kijken. Vandaag eindigt het om 11:00.
0: Oh ja, maar vaak is de laatste festivaldag toch wel wat korter.
1: Ja, maar dat snap ik ook. Het is morgen ook zondag en mensen moeten maandag weer naar hun werk. Daarom, maar vandaag, als je daar bent.
0: Vakantie, hè? Vakantieperiode. Ja, dan moeten alsnog mensen werken. Ik bedoel, natuurlijk.
1: Maar het is een hartstikke mooie dag. Ik zou zeggen, nou, neem er gewoon even lekker een kijkje wandel door het park. En dan, wie weet, ga je lekker genieten van de muziek.
0: Mooie AC/DC opeens op de achtergrond.
1: Maar dat is toch geniaal?
0: Oh, heerlijk.
1: Dat wil je.
0: Heerlijk.
1: Ik wel, in ieder geval.
0: Ik zou meteen heen gaan. Mocht je vanavond of vanmiddag heen gaan, heel veel plezier. Of natuurlijk morgen, geniet ervan. Ja, vind je het nou leuk om wat filmpjes te delen? Stuur ze vooral naar ons toe via RTV Connect. Via Instagram ben je van harte welkom. Of natuurlijk redactie@rtvconnect.nl. Ja, ik hou ervan.
1: Ik ook. Dus alleen maar mooi, toch?
0: Ik weet waar jij ook van houdt.
1: Vertel.
0: En niet naar het scherm kijken.
1: Ik kijk niet. Ja, dankjewel. Echt, nu heb je weer mijn dag gemaakt.
0: Ja, dat weet ik. Dit is de Jackson 5. I want you back.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. Ja, zij gaat de afgelopen tijd dus erg viral. Heb je dat gezien?
1: Nee, eigenlijk niet. Zij staat dus niet op, waar het over gaat.
0: Ze staat op festivals.
1: Mm-hmm.
0: En dan heeft ze zo'n, dat is hip tegenwoordig, om zo'n 0.5 camera te hebben, weet je wel?
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je dan wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Nou, voor de mensen die het niet snappen, een 0.5 camera geeft een soort van effect op jouw lens, of op jouw camera eigenlijk, als een soort vissenkom. Dat alles veel groter wordt, mm-hmm, en alles. En zij heeft dus een soort riem om met een stok met een camera erop. Heel dicht bij haar gezicht met dat 0.5 effect.
1: Ja.
0: Super grappig natuurlijk.
1: Ja, maar dat is wel heel mooi.
0: Dus dat is gewoon grappig. Dat is gewoon grappig.
1: Ja, nee, dat heb ik nog helemaal niet gezien.
0: Ik ga sowieso even een filmpje laten zien. Dat is gewoon echt leuk. Ja, we hadden het net over nieuwe muziek. En toen hebben we Teddy Swims gedraaid.
1: Mm-hmm.
0: Maar er staat nog een artiest klaar. En het gaat over de Engelse Britse band Nothing But Thieves.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben natuurlijk een tijdje geleden hebben ze Evolution uitgebracht. Super lekker nummer. Ik ga er helemaal los op. Maar ze hebben gisteren dus de titeltrack van hun nieuwste album Stray Dogs uitgebracht.
1: Aha, oké.
0: En deze hebben ze ook wederom, want het is festivalseizoen, dus waar kan je hem het beste testen?
1: Op een festival.
0: Precies dat. Dus dat hebben ze gedaan. En eigenlijk heel kort daarna kwam meteen... verrassing, we hebben hem 1 keer gespeeld. Maar we gaan hem meteen uitbrengen. Dus gisteren is hij uitgekomen en ik moest heel erg wennen.
1: Ja, is het echt
0: ik ga in januari met mijn beste vriendin Nina... ga ik naar het concert van Nothing But Thieves toe. Mm-hmm. Super gaaf. Ik heb ze al een keer live mogen zien. Echt super gaaf.
1: Ja, ze zijn ook wel heel goed live, heb ik begrepen.
0: Oh, het is echt... Natas, dit is echt niet normaal.
1: Ik ben echt heel benieuwd nu.
0: Dit is echt niet normaal hoe goed hun zijn. Maar toen ik dit nummer hoorde, toen moest ik even 2 keer aan mijn hoofd krabben.
1: Oké. Okay.
0: Ik moest eventjes wennen, want ze zijn een beetje de metal kant op gegaan.
1: Dat verwacht je niet eigenlijk.
0: Nee, dat had ik ook niet verwacht. Maar eigenlijk is hij toch wel gewoon heel lekker. Hij is wat ruiger dus dan dat je van hun gewend bent. Maar hij is toch eigenlijk wel heel erg lekker.
1: Oké. Nu maak je me heel benieuwd.
0: Ik ga hem gewoon lekker draaien. Het is 4 minuten 54 lang.
1: Ook best.
0: We gaan gewoon genieten.
1: Laten we dat gewoon maar
0: doen. Ik ga echt even mijn luchtgitaar alvast hier uit de kast pakken. Want dit gaat even een 5 minuutjes rock worden.
1: Oké, nou kom maar door.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag geldt in een groot deel van het land het Nationaal Hitteplan. Risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het is overal zonnig en bij een matige wind uit het noorden, vooral aan zee, is het 32 graden plaatselijk in het zuiden en 23 op de Wadden. Vanavond alleen in het noorden wat bewolking, elders opklaringen. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht kans op mist in het noorden van het land en de temperatuur zakt naar 14 tot 18 graden. Alleen aan zee en op het IJsselmeer een matige wind, elders waait het bijna niet. Morgen schijnt de zon weer overal volop. En bij een matige wind uit het noordoosten kan het in de middag in Limburg 32 graden worden. Op de Wadden een stukje lager, zo'n 22 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden heel erg warm, met temperaturen boven de 30 graden.
1: Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging door een ongeluk met meerdere voertuigen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk nog een uur lang afgesloten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 304 Apeldoorn richting Ede door werkzaamheden op de A50 bij Otterlo 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Soms gaat er wat fout bij een radioshow en dan zit je niet op te letten dat liedje bijna is afgelopen. Ja, we zaten gewoon rustig te kletsen eigenlijk. En opeens hoor ik muziek. Ik denk, wacht even, dit gaat niet goed.
1: Dit was niet de bedoeling.
0: En normaal gesproken zou ik hem dan lekker laten doorlopen. Maar dit is eigenlijk juist net even degene die ik nodig had.
1: Ja,
0: ik zou zeggen, take it away, dan kan ik hem even snel klaarzetten.
1: Take it away. Nou, we zijn hier gezellig op de zaterdagmiddag. Ik weet niet wat jij eigenlijk verwacht van mij op dit moment, Rick. Maar dat maakt ook helemaal niet uit, want ik kan mezelf prima volpraten.
0: Ja, dus, ik ben ready.
1: Nou, dat was echt best wel snel.
0: Ik had niet door dat het liedje zo kort was.
1: Nee, ja,
0: maar jij zegt ook niks. Nee.
1: Maar
0: ik had het helemaal niet door.
1: 1 seconde. En toen rende jij al.
0: Nou, goed. Ik zou zeggen, dat was Dominic Fike met Babydoll. Kort liedje dus. Dat doen we ook nooit meer.
1: Die was echt. Ja, wat was dit?
0: 1 minuut 37.
1: Jeetje.
0: Nou ja, zeg. Goed. Sommigen noemen me ook wel het kort programma, mannen. Goed, dat is wat het is. Ja, ik wil het even hebben met jou over een heel bijzonder wereldrecord. Wat gisteren heeft plaatsgevonden.
1: Ik weet het al. Vertel.
0: In Londen. Want namelijk de one and only Pitbull, Mr. Worldwide, Dale, die heeft een opvallend record gevestigd. Ja, fans die komen natuurlijk al wat langer verkleed naar deze artiest, naar zijn optredens toe, met daarop een bald cap. Mm-hmm. Ja, ik ga zelf volgende week ook naar Pitbull toe, hier in Arnhem. Superleuk.
1: Echt? Dat wist ik nog niet.
0: Ja, zeker. Mr. Worldwide, Dale. Hij heeft zometeen ook nog een boodschap ingesproken voor jou. Dus
1: okay.
0: Dat is oprecht. maar goed, in Londen kwamen er zo'n 20.000 mensen tegelijk met een bald cap op. Ja, wat dus goed is voor een officieel wereldrecord. Ja, Armando Cristian Perez, zoals de rapper eigenlijk heet, werd op het podium verrast met een certificaat van de Guinness World Records. Ja, en de Cubaanse Amerikaanse artiest, ook wel bekend onder zijn naam Mr. Worldwide, Dale, noemde het een eer en stelde spraakloos te zijn. Ja, hoewel Pitbull zelf kaal is, moest volgens The Guardian zelf ook een bald cap omdoen. Ja, om mee te tellen voor het record. Ja, de 45-jarige Pitbull draait al jaren mee in de muziekindustrie. Maar de laatste jaren, werd het steeds meer omdat mensen dus zich begonnen te kleden als Mr. Worldwide himself.
1: Geniaal.
0: Ja, dat is echt wat leuk. Mensen dragen vaak een bald cap met een iconische pilotenbril en tekenen vaak op hun kin een soort Pitbull herkenbaar sikje.
1: Mhm.
0: Ja, wij gaan, althans, dat is wel de bedoeling. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb nog geen bald cap.
1: Ah.
0: Maar we willen eigenlijk ook een bald cap opdoen vrijdag. Of
1: ja,
0: woensdag.
1: Waarom niet? Ik bedoel,
0: ja, hallo, ik ga toch niet voor lul lopen daar?
1: Je loopt niet voor lul, want iedereen heeft het ook.
0: Ja, nee.
1: En het is gewoon 1 keer, hè? Ik bedoel, het is toch alleen maar leuk.
0: Jawel, dat is ook wel zo. Maar ben jij klaar voor je boodschap?
1: Ja, kom maar door.
0: Ja, moet je goed luisteren, hè?
1: Ik luister.
0: Is goed, komt-ie.
1: Oké. Okay.
2: Life is not a waste of time, and time is not a waste of life. So let's stop wasting time, get wasted, and have the time of our lives.
3: Be about a boom, Mr. Worldwide, when I step in the room.

0: Mr. Worldwide. Dale.
1: Pitbull op je radio met Hotel Room Service. Hoorde hier zojuist op Connect. Ja, het is 4:15 en dat betekent één ding. We gaan...
2: een spelletje spelen.
1: Precies, we gaan een spelletje spelen. En mocht je het concept nog niet kennen, niet getreurd, geen probleem. We gaan het je haar fijn uitleggen. Ja, we gaan een spelletje spelen met de naam Razen de Artiest. Waar Natasha in dit geval jou een paar cryptische hints gaat geven over een artiest. Dat kan iedereen zijn. Een singer-songwriter, een producer, een band, een duo, een trio, een kwartet, een vijftal. Aha. Het kan letterlijk alles en iedereen zijn die zij in dit geval bedacht heeft. Het kan iemand zijn die deze week is overleden. Het kan iemand zijn die deze week een nieuw album heeft uitgebracht, die een nieuw nummer heeft uitgebracht, of gewoon iemand die zij uit de duim gezogen heeft. Of ja, Michael Jackson in het geval dat ze er weer op gedanst heeft deze week.
2: Dat is iets te makkelijk, hè?
1: Ja, maar toch, hè, ik denk, ik geef de hints alvast door. Ook ik weet deze keer niet wie het is, dus dat is wel heel leuk. Ja, mocht jij het antwoord weten, stuur het vooral door 0316 6x3 of stuur een DM-berichtje op Instagram. Rick op de radio, ben je natuurlijk van harte welkom. En dan zou ik zeggen, zit je thuis op de bank? Lig je in bed? Ben je aan het grasmaaien? Ben je aan het hardlopen? Ben je onderweg naar de studio? Of ben je...
2: weet ik veel wat, lekker aan het barbecue
1: koekjes aan het bakken.
2: Misschien.
1: Ja, barbecue kan ook nog. Barbecue aan het voorbereiden. Dan zou ik zeggen, zet je radio wat harder. En let even goed op. Maar als je rijdt, let ook goed op de weg.
2: Ja,
1: dan zou
2: dat
1: ik zeggen, hier komt ze.
2: Nou, hier gaan we dan. De artiest die ik vandaag heb uitgekozen is een Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en pianist. Deze artiest die brak dus door in 2009 en werd echt wereldwijd bekend. Je kan in ieder geval deze artiest ook kennen onder de naam van Stephanie Joanne Angelina. Dat is eigenlijk de echte naam van deze artiest. Want deze artiest die heeft natuurlijk een artiestennaam. En deze artiestennaam die is ook wel wat bijzonder. Daar zal ik wel zometeen nog een extra hint over geven. Maar goed, dat is voor zometeen wat. Want deze artiest die heeft ook een aantal Grammys gewonnen. En vooral in 2010 met het debuutalbum. Waarvan ik de naam even niet van ga zeggen. Ah, want anders wordt het wel iets te... Maar als je vooral blijft luisteren, dan komen er wel nog meer goede hints voorbij. Dus ik zou zeggen, blijf maar even vooral luisteren.
1: Ik heb een vermoeden wie het gaat zijn, maar ga ik natuurlijk nu niet op radio roepen.
2: Goed zo.
1: Maar ik heb een vermoeden wie het is.
2: Ik ben benieuwd of je het weet.
1: Dus ik ben heel benieuwd. Dan één ding weet ik zeker, het is niet de artiest die we nou gaan draaien.
2: Nee, klopt.

0: flink stampen met de Koreaanse K-pop Blackpink. Ken je hun?
1: Ja, ik ken hun.
0: Ik vond dit liedje eigenlijk best wel grappig. Ik kwam hem een tijd geleden op TikTok tegen. Nou hebben we het ook echt over 2 jaar terug, volgens mij. Of een half jaar terug.
1: Ja, is ondertussen inderdaad toch... Ja, hij is van 2025.
0: Hij is gewoon lekker.
1: Ja, ik vind hem echt niet verkeerd in ieder geval. Dus dat is helemaal mooi.
0: Heb jij nog een hint voor onze lieve luisteraars?
1: Ja, dat heb ik zeker. Dus als je ervoor klaar zit thuis, of waar je ook dan bent, in de auto, maakt niet uit waar, let even goed op. Want hier komen de volgende hints die jou wellicht het antwoord kunnen geven op wie de artiest is die ik vandaag zoek. Want deze artiest waar ik dus op zoek ben naar vandaag, die artiest die kun je echt vooral als zij op het podium staat, dan kun je haar echt wel goed herkennen door haar zeer opvallende outfits. Dat is ook echt iets waar deze artiest onbekend staat. En de naam is inderdaad super opvallend. En je kan het misschien een beetje... Het verwijst ergens naar wat kinderlijk. Misschien babyachtig.
0: Oh jeetje, het, daar moest ik even over nadenken.
1: Ja, het is een hint. Kun je er over nadenken? Jawel, toch?
0: Ja, goed.
1: Als je het
0: ik
1: weet,
0: heb
1: dan snap je
0: het geraden,
1: heel logisch.
0: Dus,
1: nee, maar hierbij. Dat zijn de hints. Dat was het. Ik denk dat je het nu echt wel een beetje moet weten.
0: Daarom.
1: Als je nu nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer.
0: Weet ik het ook niet meer. Precies. Heb je wel eens op een dansvloer gestaan?
1: Zeker.
0: Is er ooit een moord gebeurd?
1: Nee. Maar dat zou wel interessant zijn. Maar niet dat ik het hoef mee te maken.
0: Nou, hou we zo.
1: Gelukkig.
0: Hou we zo.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Evenals die van de andere slachtoffers van de oorlogen, die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien. Ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Een nieuwe verdachte is nog niet aangehouden. De politie zegt dat het vermoedelijk om een witte man gaat en heeft geen informatie die op een politieke motivatie voor de moord wijst. De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. Een uur vertraging. Twee rijstroken zijn nog even dicht. Op de N322 Nijmegen richting Beneden-Leeuwen tussen Ewijk en Dees 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeers.

0: met Rick en Natasja.
1: Leuk dat je luistert naar het derde en alweer het laatste uur van Connect Weekend. Ja, we hebben net een spelletje gespeeld en volgens mij weet Natasja heel goed wie we zoeken.
2: Ja, degene die we zoeken, dat is natuurlijk niemand minder dan Lady Gaga. Dus we gaan luisteren naar Born This Way.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: is zo eentje. De zomer van 2014 was dit echt een flinke knaller.
1: Inderdaad. En ik kan me die zomer van 2014 nog zo goed herinneren. Gewoon als de dag van gisteren. Maar het is 12 jaar geleden.
0: Hou op. Hou 12. Op. Dat is ook een hype van 2026. Dat we allemaal gaan terugblikken op... Oh, dit was ik 10 jaar geleden. Mm-hmm. Dat doen we allemaal.
1: Ja, en ik schrik daar een beetje van. Maar goed. Zoals mijn broertje altijd zegt... Het is juist iets goeds dat we ouder worden. Ja, want niet iedereen wordt oud. Dus we moeten gewoon hartstikke blij zijn... dat we ondertussen deze leeftijd hebben bewaard.
0: We moeten eigenlijk niet zo miepen.
1: Bewaard, hoor je wat ik zeg? Bewaard.
0: Ik sprak daar expres overheen.
1: Ja, nou, ik moest even nadenken van mezelf. Ik bedoel, bereikt. Dat.
0: Maakt niet uit. We maken allemaal wel eens een foutje en dat maakt niet uit. We gaan even terugblikken op exact een week geleden. Want het is nu 4:15 en op dit moment sta ik een week terug bij het concert of het optreden van René Rapp. En ik heb het natuurlijk over Rock Werchter, waar ik vorige week naartoe ben afgereisd. Mm-hmm. En ik wil je eigenlijk even meenemen in mijn avontuur daar naartoe.
1: Oh, spannend.
0: Ik was best wel gespannen voor Rock Werchter. Het was mijn allereerste festival. En eigenlijk toch ook wel een beetje in mijn eentje. Nou ja, goed, ik was met een vriend van mij, dus je bent niet in je eentje. Maar ja, weet je, het is toch de eerste keer dat je naar een concert gaat, is spannend. De eerste keer dat je... dan met je ouders. De eerste keer dat je naar een concert gaat zonder je ouders is spannend. Weet je, alles wat je eigenlijk voor het eerst een keer doet, is gewoon soms spannend.
1: Ja.
0: Nou, dat had ik bij Rock Werchter. En wij zijn op vrijdag zijn we die kant opgereden richting het prachtige Antwerpen. Daar hadden wij een heel mooi hotel. En daar was ik eigenlijk volledig bekend. Heel Antwerpen ken ik aan mijn hoofd.
1: Dus nou, dat scheelt.
0: Ik heb het allemaal goed. Daar ben ik vaker geweest. Weet je, ik weet precies de snackbar te zitten, de supermarkt te vinden. Ik weet hoe ik er moet komen. Dat komt wel goed.
1: Dat zit goed.
0: Dus daar maakte me eigenlijk helemaal niet zo druk om. Had ik juist heel veel zin in. Ja, tot de ochtend van Rock Werchter. Ik word wakker best wel vroeg en ik denk, oh, laat me slapen. Ik had geen oog dicht gedaan s'nachts, echt niet. Ik heb geslapen, maar ik heb ook niet geslapen.
1: Nee, herkenbaar.
0: En gewoon zenuwachtig. Ik mijn standaard ochtendriedeltje en die maat van mij wordt wakker. En dan doet ook zijn ochtendroutine. Ik zeg, zullen we naar het ontbijt gaan? Ik zeg, want ik heb toch ondertussen best wel honger en even goede bodem leggen voor Rock Werchter. Mm-hmm. Nou, ik zit aan die ontbijttafel. Ik kreeg niks naar binnen. Ik was zo gespannen. Ik was zo zenuwachtig voor Rock Werchter.
1: Dat is zo'n niet goed begin van de dag
0: dus
1: ook.
0: Dus ik dacht, oh, en dan moet ik nog tot sowieso 11:30. Want dan beginnen ze pas waarvoor we komen. Ik denk, Rick, eet 2 broodjes en dan komt het goed. Dus ik, heel netjes, mijn broodje met salami naar binnen gewerkt. Ook echt het beste ontbijtbeleg voor... Dat salami, maar prima. Dat was voor mij op dat moment het enige waarvan ik denk... dat kan ik naar binnen werken. Dat is het enige waarvan ik een beetje iets krijg. Nou, ja. Dus ik gegeten, bla bla bla. Prima, terug naar de hotelkamer, even chillen. Zijn we de auto ingestapt naar Rock Werchter. Ik had het moment... Dat

0: knettergek. Ik denk, en dan ben je nog geen eens binnen. Nou, goed. Wij naar binnen toe. Ticket gescand, prima. Moet je door de security heen. Ik moest mijn hele tas leeghalen.
1: Tuurlijk. Altijd.
0: Mijn hele tas moest ik leeghalen.
1: Had je een grote tas mee? Of?
0: Nee, gewoon een klein rugtasje. Want ik denk, ja, ik moet wel wat eten meenemen en al die dingen. Ik
1: maar
0: denk,
1: dat
0: ja,
1: mocht dus wel gewoon.
0: Je mocht je eigen eten. Je mocht in principe alles zelf meenemen, behalve drinken.
1: Ah, oké.
0: Dus
1: netjes.
0: Dat is wel heel netjes. Je mocht gewoon een leeg flesje meenemen. Dus ik had zo'n zo'n Capri Sun verpakkingje, weet je wel. Daar lijkt het op. Zo'n soort hervulbaar dingetje.
1: Ja, okay.
0: Super handig. Ideaal, kon ik aan mijn tas hangen. Bijna binnen toe en het was warm.
1: Mm-hmm.
0: Maar we werden al geblest bij de ingang. Want daar stond een waterkanon. Oh, je wil niet weten hoe vaak ik onder dat waterkanon heb gestaan.
1: Ja, maar word je dan echt, zeg maar, doorweekt?
0: Nee. Gewoon zo'n mistspray.
1: Zegt zo'n ja, oké.
0: Okay. Oh, dat was zo fijn. Nou goed, de dag begon en we zijn eerst eigenlijk bij Palais Royal naar voren gegaan. Dat was een van de eerste mainstage acts die daar was.
1: Mm-hmm.
0: Beetje het is een alternatieve Britse rock metal-achtige band. Super gaaf. Ik kende ze niet. Super gaaf. Ik heb genoten. We stonden vooraan.
1: Ja, maar hoe mooi
0: vooraan
1: is dat ook?
0: Vooraan de barrier stonden we zowat. Ik kon die gast nog net niet kietelen onder zijn oksels. Echt waar. Super gaaf. Maar toen dacht ik, ik moet hier weg, want het wordt veel te warm. Ik voel me bedrukt, ik voel me bezweet, ik voel me helemaal vreselijk. Ik moet hier weg.
1: Mm-hmm.
0: Nou, weggelopen. Van de afstand gekeken. Toen kwamen er nog twee mensen van ons groepje. We zijn uiteindelijk met z'n vieren rond gaan lopen. Super gezellig, heel veel gekletst. We hebben Kneecap gezien. Een Ierse rapgroep. Een beetje straatrap. Dragen ook alleen maar bivakmutsen en al die dingen. Heel
1: ja,
0: vaag, denk je. Maar die waren goed.
1: Ja?
0: Die waren goed. Zo, ik had er geen reet van verwacht. Ik denk, dit gaat echt vreselijk zijn. Dit vind ik helemaal niet leuk.
1: Ik weet echt niet wat ik me daarbij moet voorstellen.
0: Het was echt geweldig. Het was, ik kan het niet uitleggen. Ik kan het echt niet uitleggen, maar het was zo gaaf. Nou, we hebben rondgelopen, we zijn naar het Bob&Com stand geweest. We hebben merch gekocht, we hebben eten gehaald, we hebben drinken gehaald. We hebben René Rap gezien, we hebben Halsey gezien. Halsey was vreselijk trouwens, het spijt me, maar wat een arrogant was dat zeg. Zo, op een gegeven moment.
1: Waarom komt dat dan?
0: Ja, ze legden de show stil. Ja, Werchter, you are the worst crowd I ever seen in my festival tour.
1: Nou.
0: Dat ik denk, nou, doe even normaal.
1: Maar lekker lullig is dat.
0: Ik weet niet of het bij de act hoorde. Want ze herstarten daarna toevallig de band wel weer heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Maar gewoon het feit dat ik denk, joh, doe even normaal. Doe even normaal. Al hoort er bij je act, je hoort je publiek niet af te kraken.
1: Nee,
0: goed,
1: vind ik wel raar.
0: Maakt niet uit. Maar toen was de tweede headliner. De Gorillaz. Ik was super hyped. Ik dacht, oh, Gorillaz, gaaf, leuk. Clint Eastwood, Feel Good Inc., al die dingen. Super gaaf. Maar wat een saai optreden.
1: Het was zo erg.
0: Ik heb niet genoten.
1: Oh, wat jammer.
0: En dat was niet omdat ik last van mijn rug en mijn benen had. Echt niet. Maar ik heb niet genoten. Het was gewoon saai.
1: Waar lag het aan dan?
0: Ja, ik weet het niet. Het was gewoon dat ik denk van er zat geen tempo in. Er zat geen energie in. Het was allemaal een beetje zweverig. Ik denk nou, zometeen gaat de gong. En dan mogen we weer wakker worden.
2: Zo zie je maar ook. Smaken verschillen. Hè? Want
0: ja.
2: De dochter van een collega van mij, die is daar ook naartoe geweest. En die was eigenlijk laaiend nog net niet. Maar die vonden de Gorillaz juist wel hartstikke goed.
0: Ik vond het. Ja, ze waren niet slecht, maar ik vond ze saai.
1: Ik denk inderdaad dat het gewoon een smaakdingetje is.
0: Dat denk ik. Ja, ik weet het niet. Maar toen was Moment Suprême. De jongens waarvoor ik gekomen was.
1: Natuurlijk.
2: 21 Pilots.
1: Ja. Ja. Kan niet anders gewoon.
0: Wij staan daar en net na de Gorillaz zegt Meerte, die zat bij ons in het groepje, die zegt, ik moet naar de wc.
1: Mm.
0: Maar je moet je bedenken, je staat tussen twee barriers in. Op de meest mooie plek die je kan hebben. En bij de uitgang hangen overal bordjes, ben je eruit, ben je eruit. Wegwezen. Je mag niet meer terug naar je originele plek. Je moet gewoon via de originele ingang weer naar binnen toe. Heb je je plek, heb je je plek, heb je geen plek, heb je geen plek en heb je pech.
1: Ja.
0: Goed, zij naar buiten toe. Ik hoop, laat haar alsjeblieft op tijd terugkomen. Het moment dat zij voor de poort staat om het vak te betreden. Dames en heren, we gaan de poortjes sluiten. Het vak is te vol.
2: Oh, maar, zuur.
1: Oh, dan baal je gewoon.
0: Ik dacht, dat is zuur. Maar ik stond nog in het vak.
1: Ik stond daar nog.
0: En je moet je voorstellen, je staat in een pikkendonker grasveld. Met 100.000 mensen om je heen. Volledig bezweet.

0: Helemaal naar de kloten. Helemaal dat je denkt, oh my god, ik kan niet meer. Mijn benen doen me zeer, mijn rug doet me pijn. En neem alsjeblieft deze rugtas over.
1: Ja. Yeah.
0: En daarna hoor je opeens, welcome back Trench. En alles begint. De show begint. Ik heb Tyler letterlijk in de ogen aan kunnen kijken. Letterlijk, gewoon op 8 meter afstand. Josh, de drummer, die klom omhoog bij de toren waar wij zo'n beetje naast stonden. Die heb ik echt van 2 meter, 3 meter afstand kunnen zien.
1: Ja, super gaaf.
0: Ah, zo gaaf. Ik heb zo genoten. Maar ik weet wel, ik ben geen festivalpersoon.
1: Nee?
0: Nee.
1: En waar ligt dat dan aan?
0: Ik was back af. Ik kon niet meer. We moesten toen om 1 uur 's nachts moesten we nog teruglopen naar de auto toe. Je hebt de hele dag lopen slenteren. Een rugtas op je benen. Lood in je benen. Je bent kapot. En dan heb je ook nog van die dronken apen rondlopen. Die dan een beetje gaan jodelen en gaan links cross, criss-cross door elkaar heen lopen. De een loopt weer terug. De ander die gaat midden voor je stilstaan. Joh, je wordt helemaal gek. We zijn uiteindelijk sneller bij de auto gekomen. Dat is ook raar. Heenweg was 40 minuten, terugweg 37 minuten.
1: Oké. Okay.
0: Wij zaten in die auto. Oh.
1: Gewoon klaar.
0: Ik weet niet of je...
2: Moest jij rijden of niet?
0: Nee, dat had ik expres gezegd. Ik rijd 's nachts niet terug. Want ik weet, ik ga in slaap vallen. Ik weet het gewoon. Ik ga in slaap vallen. Helemaal naar zo'n dag. Ik ben niet in slaap gevallen, maar toch.
1: Ja.
0: Vriend van mij heeft teruggereden. Nou echt, wij zijn door straatjes heen gekomen, Erik en Natasja.
2: Waarvan je bestaan
0: niet. Ik zweer dat ik nog leef is bijzonder. Dat is echt, wij zijn door straten heen gekomen dat ik denk, hoe kan dit?
1: Ja.
0: Het is echt te bizar voor woorden. Maar ik heb erg genoten. Ik heb nog nooit zo goed geslapen 's nachts. Ik heb nog nooit zo heerlijk gedoucht. Het was echt wauw.
1: Ja, dat geloof ik 100%. Maar het klinkt wel als een hele vette ervaring die je inderdaad zo even zo kling kan afvinken.
0: Omdat ik het toch... Ja, precies. Omdat ik het toch niet kan laten, wil ik eigenlijk even 1 liedje van hun draaien. Live van Rock Werchter.
1: Ja.
0: En dat was toch wel mijn favoriet.
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd.
0: Hebben ze gespeeld. Kippenvel. Oh!
1: We zitten er allemaal klaar voor, Rick.
0: Ik ga hem gewoon instoten. Dat lijkt me het allerbeste. Ik wil jullie graag mee terugnemen naar Rock Werchter 2026. Dit is Ralph Veer, live van Rock Werchter.
3: Repeat after me now. Goes like this. Hey!

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat bij Kootwijk een file van 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En door de afgesloten A50 ook file op de N301 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Olivia Dean. Man I Need hoorde hier zojuist op Connect. Ja, ik denk dat dat eigenlijk een hele mooie overgang is naar het vrouwennieuwtje van deze week.
1: Ja, ja. Nou, ik ben er in ieder geval wel helemaal klaar voor. Ik had dit al zien aankomen, dus ik heb het mooi erbij gepakt.
0: Kijk, gelukkig, want ik had het inderdaad niet gezegd. Het schoot me gewoon te binnen.
1: Ja, ik dacht echt van, wat nou als Rick het gewoon nu ineens zo zou droppen?
0: Ja,
1: dus ik was
0: vaker
1: voorbereid.
0: Ik zou zeggen, brand los.
1: Ja, nou goed. Deze week, dan gaat het in ieder geval over een aantal bijzondere uitvindingen van vrouwen.
0: Okay.
1: En ik heb er dus eentje uitgekozen. Ik vond deze wel heel bijzonder, dus die ga ik even delen. Het gaat namelijk over een spel. Een bordspel dat ooit is bedacht. Nee, helaas niet. Het gaat om het bordspel Monopoly, wat ooit is uitgevonden door niemand minder dan Elizabeth Maggie. Het spel dat dus bedoeld is om spelers onder andere te leren over de oneerlijkheid van landje pikken, wordt door haar de Landlord's Game genoemd. 30 jaar nadat Maggie in 1904... patent aanvroeg op het spel, kocht Charles Darrow het spel voor een schijntje. Ja, dat spel is echt nu miljoenen.
0: Is dat spel al zo oud?
1: Het is echt inderdaad heel oud. Maar diegene die blies... Charles dus, die blies het nieuw leven in en verkocht het door als het spel wat we nu kennen, Monopoly. Ja. Maar echt bizar, hè? Dat, het spel is dus heel erg goedkoop opgekocht door Charles. Maar ja, dit spel is gewoon ontzettend groot.
0: Populair,
1: en het zou eigenlijk... Ja, want eigenlijk mensen die verklaarden het eigenlijk een beetje voor gek. Van nou, dat spel dat wordt drie keer niks. Niemand wil dat spelen.
0: Weet je ook wat de originele staat van het spel zou moeten zijn? Want nu kennen we Monopoly als natuurlijk waar iedereen wil de Kalverstraat opkopen. En zolang je niet in de gevangenis komt, dan is het goed. En vrij parkeren is altijd mooi. Hoe was het spel vroeger ingestoken?
1: Het origineel is niet heel veel anders dan dat het nu is. Het is natuurlijk nu wel gewoon, inderdaad met al die vakjes en inderdaad de gevangenis. Maar het spel was al van origineel eigenlijk een beetje leren omgaan met geld. En dat inderdaad zo dingen van je kunnen afgepakt worden. Dus het is eigenlijk een soort levensles. Maar het is niet heel veel veranderd eigenlijk.
0: Dus eigenlijk de insteek was om een soort leerspel te maken, maar het is achteraf een soort amusementenspel geworden.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar dat was sowieso
0: grappig,
1: al het idee. Want deze vrouw die had eigenlijk wel het spel van, ja, dit kan echt wel wat worden. Maar eigenlijk niemand wou dit spel ook kopen. Niemand dacht van, ja, dit is een goed spel.
0: Heb jij veel Monopoly gespeeld in je leven?
1: Ja, ik heb zelfs een Wii game gehad. Die heb ik eigenlijk nog steeds. Op de Monopoly. De Monopoly op de Wii. Dat vond ik wel heel leuk. En natuurlijk het originele board game spel. En op een gegeven moment kwam daar Monopoly bankieren of zo. Dat was een wat nieuwere versie kwam ervan uit. Dus had je ook
0: heel veel gemist. Ik hoor het nou alweer.
1: Ja, je hebt zo'n soort bankier.
0: Bankieren?
1: Ja, dus dan heb je met pasjes en zo. Dat heb ik in ieder geval thuis nog liggen. Tenminste, als het niet weg is gegooid. Kan ondertussen ook. Want we zijn ondertussen door verbouwing, verhuizing gegaan en alles. Dus het zou maar zo kunnen dat...
0: Ik hoor zoveel nieuwe dingen nu, hè?
1: Ja, nee, maar die variant vond ik heel leuk. Maar wat ook een hele leuk is, je hebt dus ook een Efteling Monopoly variant. Natuurlijk.
0: Hoe kon het ook anders?
1: Ja, kan niet anders, hè? Maar nee, dus vanuit dit, nou, eigenlijk vanuit deze vrouw is dus dit bekende spel gekomen.
0: Nooit geweten.
1: Ja, leuk hè?
0: Nooit geweten, echt waar.
1: Dat is het vrouwenfeitje van de week.
0: Ik wil er nog één kleine, dankjewel trouwens. Ik wil één kleine grappige anekdote wel even delen. Ik heb ooit een keertje met vrienden hebben Monopoly gespeeld. Dat konden we op de computer doen. En een vriend van mij is eens een keer zo boos geworden omdat hij twee keer achter elkaar in de gevangenis kwam dat hij zijn computer heeft kapot geslagen.
1: Maar op zich twee keer achter elkaar, dan denk ik, nou, dat vind ik nog een beetje overdreven. Ik bedoel, als je voor de tiende keer, twee keer, wat is twee keer?
0: Ja, ik weet het ook niet.
1: Ja.
0: Soms moet je er gewoon om lachen, denk ik.
1: Ja, lach het maar weg.

0: Kings of Leon. Sex on Fire. 2008 alweer.
1: Zo, lang geleden. Ja, ik ook.
0: Ik wil zeggen, hij doet het niet. We gaan door naar het mannennieuwtje. Het kan nog eventjes, het kan nog kort. We gaan het hebben over ChatGPT.
1: Aha,
0: gebruik je dat wel eens?
1: Nee, eigenlijk nee.
0: Ja, ik dus wel. Ik gebruik het iets te veel. En best wel een leuk dingetje. OpenAI, de man...
1: Soepel, Rick. Heel soepel.
0: De mensen achter ChatGPT, die brengen een nieuwe versie van de spraakmodus uit. Ja, het bedrijf belooft dat gebruikers hiermee natuurlijkere gesprekken kunnen volgen. En dat de chatbot nu ook kan reageren terwijl gebruikers nog praten en een snelle antwoord geven.
1: Oké.
0: Okay. Ik weet niet, maar ik heb soms nu al dat ik aan het schelden ben naar mijn ChatGPT. Dat ik denk, hou gewoon je mond en laat me uitpraten.
1: Dat is super irritant.
0: Nou is het niet. Kijk, we kennen natuurlijk allemaal dat voorbeeld van die man die een AI-vriendin heeft.
1: Mm-hmm.
0: Eva. Nou, zover ga ik niet. Maar ik denk, ik wil het toch eens even demonstreren. Hoe dat dan klinkt en hoe dat er dan uitziet. Dus okay. Ik heb ChatGPT hier open. Ik roep hem er even bij.
1: Kom maar door.
0: Hey Chat, je zit nou live in de radio-uitzending. Kan je wat leuks zeggen?
2: Echt leuk, ja. Zeg iets in de zin van... Goedemiddag, je luistert naar de lekkerste muziek en de beste sfeer. Zet hem lekker wat harder, want het wordt een fijne mix van classics en nieuwe hits. Blijf lekker hangen.
0: Sinds
2: zo
0: wanneer...
2: iets luchtigs en warm. Ja?
0: Sinds wanneer heb jij zo'n raar accent? Kan je niet gewoon wat vloeiender praten?
2: Sorry, ja, tuurlijk. Je zou iets kunnen zeggen zoals... Hey, leuk dat je erbij bent. Lekker muziekje op de achtergrond. Blijf relaxed luisteren. Klinkt dat beter?
1: Nee.
0: Nou, je klinkt een beetje als een soort Amerikaanse cowboy.
2: Right, bedankt voor de heads up. Dan gewoon recht toe recht aan. Hallo en welkom terug. We gaan rustig verder met de beste mix voor jouw middag.
0: Ja, zoals je het doorhebt, hij snapt nog niet helemaal... wat je soms moet doen. Want ik vraag hem letterlijk, joh, kan je wat leuks zeggen? Mm-hmm. Want je bent live in de uitzending.
1: Ja, ja
0: en vervolgens gaat hij een tekst voor mij verzinnen. Ja, het is een leuk speelgoed. Maar ik was eigenlijk meer benieuwd van, joh, deze update komt eruit. Wat vind je daarvan?
1: Ja, nou, ik vind het sowieso. Ik ben hier eigenlijk best wel... misschien ben ik hier wel te hard in af en toe. Maar ik ben gewoon echt geen fan van het hele ChatGPT gebeuren. En ik gebruik het ook niet.
0: Maar waarom ben je er dan geen fan van?
1: Ja, nou, ten eerste vind ik gewoon dat er echt wel te veel wordt gevraagd. Als in gewoon, ik merk, sta ik op de werkvloer en ik hou gewoon van creativiteit. Ik hou gewoon van zelf dingen bedenken. En dan ben ik bijvoorbeeld op mijn werk en dan moet ik over iets nadenken. Dan is het van, oh, ik moet iets gaan verzinnen voor volgende week. Want dan is bijvoorbeeld moederdag. Ja, dat is nu niet het geval. Maar stel, het is dan moederdag en dan moet je het een en het ander regelen. En dan wil ik, oké, leuke decoratie. En dan zeggen ze meteen tegen mij, oh, jij vraagt aan ChatGPT. En dan ben ik van, nee. Ik wil het zelf bedenken. Ik merk gewoon alles. Gewoon als ik met mijn vrienden ben. Meeste vrienden die zijn ook van... Oh, wat zal ik eten? Wacht. Ik vraag het even aan ChatGPT.
0: Ja,
1: ik vind gewoon dat het iets te uit de hand loopt.
0: Ja, ik kan je er heel goed in vinden. Nou moet ik heel eerlijk zeggen. Ik gebruik ChatGPT gewoon... Ik gebruik het niet voor dat soort dingen. Van joh, mm-hmm. Het is moederdag. Wat moet ik voor mijn moeder kopen? Het is gewoon meer van joh, gewoon... Ja... Grappig.
1: Ja, ik heb zoiets van, kijk,
0: als ik dingen wil weten, als ik dingen wil opzoeken en ik kan het even niet zo snel vinden, dan typ ik in wat ik zoek.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb ik het zo gevonden. En dan krijg ik nog tips. Ja, oké, ik vraag ChatGPT wel eens. Joh, ik ben vanavond alleen, wat moet ik eten? Hou rekening met lactosevrij en deze ingrediënten niet.
1: Ja, kijk, ik heb zoiets van, oké, het is echt wel handig in bepaalde dingen, maar we moeten het niet... te over, ja, serieus gaan nemen.
0: Maar heb je
1: inderdaad.
0: Het nog nooit gebruikt?
1: Ik denk wel dat het inderdaad op Google... want als ik iets inderdaad google... dan komt er meteen ook inderdaad wat chat
0: ja,
1: erbij.
0: Ja, dat is inderdaad...
1: Dat komt er wel altijd bij
0: Gemini,
1: te staan.
0: Ja.
1: Dus in die zin kan ik niet zeggen... ik heb het nooit gebruikt. Omdat als ik iets google, dan komt dat
0: heb je het zelf gebruikt?
1: Nee.
0: Dus niet dat je googelt, want tegenwoordig als je googelt... dan krijg je Gemini, bam, in je mail... Klopt. En je doet het er maar mee.
1: Maar nee, ik heb het nog nooit uit mezelf gebruikt, nee.
0: Zo.
1: Ja, nee, ik ben, ja, sorry, misschien jij... daarin toch meer van de oude stam, maar ik heb
0: nee,
1: gewoon zoiets van,
0: nee.
1: Ik ga onderzoek doen, ik koop een boek, ik kijk wat er in het boek staat, wat zegt dit boek, dat
0: ja,
1: is misschien wel heel...
0: boek als in leesboek?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad, ga naar de bibliotheek, check het daar. Ik snap dat alles heel makkelijk is en soms dan moet je ook even snel googlen, ja. Maar ik hou ook wel van die creativiteit. Gewoon
0: jawel.
1: Dingen echt gaan opzoeken, onderzoeken, ja, dat vind
0: ik
1: toch gewoon
0: ik wel,
1: leuker.
0: Snap ik wel. Erik? Ja, nou gooi ik je even voor de leeuw, hoor. Heb jij het wel eens gebruikt, ChatGPT?
3: Ja.
0: Op dagelijkse basis of gewoon meer, joh, ik heb het nodig?
3: Gewoon een beetje voor de fun. Want vorig jaar hebben we dus een... was er eigenlijk een beetje een trend... dat heel veel personen dus eigenlijk als Muppet waren.
0: Ja, dat is mijn profielfoto op Instagram.
3: Van alle collega's heb ik dus een foto gemaakt... en die dus op een gegeven moment omgezet naar een Muppet. Daar hebben we gewoon een college van, mm-hmm. of een collage van gemaakt. Ja. En die hangt gewoon bij ons op kantoor.
0: Ja.
3: Dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, maar dus, dat is leuk. Ja. Dan ben ik nu wel even heel benieuwd. Want jij zegt dus, jij maakt Muppets van je collega's. Hoe kijk je daar dan naar?
1: Kijk, ik vind dat soort dingen, dat vind ik gewoon heel erg grappig. Ik heb zoiets van, kijk, als het daarvoor wordt gebruikt, dat soort dingen... denk ik, ja, want mijn broertje die zit inderdaad ook wel in de wereld... waar heel veel AI en alles wordt gebruikt. Maar ik heb zoiets van, zolang we het niet laten overnemen... als in dat wij gewoon alles bij chat en AI gaan doen... van hier, zoek het maar uit voor ons.
0: Als het ter ondersteuning is, is het goed, maar ja, het moet niet... Ja.
1: Ja, ik heb gewoon zoiets van, ja, laten we er gewoon niet in overdrijven... want dat kunnen we best wel goed als mensen zijnde... Daar heb ik een beetje een sterke mening in. En daarom vind ik het toch wel altijd een lastig onderwerp. Omdat mensen wel zeggen van... ja, nee, AI, het is helemaal top. Maar ik denk toch... Het kan echt inderdaad heel leuk zijn. Zoals dat je inderdaad Muppets loopt te maken. Ja, vind ik geniaal. Vind ik heel leuk. Maar inderdaad, zolang wij het niet maar ons complete leventje...
3: Dat het ons leven overneemt.
1: Ja, dat is van hier. Inderdaad, wat moet ik eten vandaag? Of inderdaad, hier, kijk, dit is mijn kledingkast. Zoek een outfit voor mij uit. Als ik denk, ja, jongens... Waar is onze creativiteit?
3: Je kunt er zelfs ook wel even logisch nadenken.
1: Ja, want en dat vind ik gewoon zonde.
3: Dit is
1: wel
3: leuk of dat is dan niet leuk.
1: Ja.
3: Maar niet dat op een prompt jou eigenlijk moet gaan voorzeggen... van wat leuk is en wat niet.
1: Dat. En ik vind het gewoon toch wel... de creativiteit van het mens eigen vind ik heel mooi. En inderdaad dat mensen een eigen song schrijven... of een theatervoorstelling bijvoorbeeld. Er zijn heel veel ook klasgenoten van toen ik nog op school zat... die hebben hun voorstelling laten maken door AI. En dan denk ik...
0: Ja, maar dan ben je gewoon laf.
1: Ja, dan denk ik...
0: Kijk,
1: maar hoe jammer is dit?
0: Ik moet eerlijk zeggen, ja, mijn social plaat jingle is AI. Dat biecht ik eerlijk op. Dat klopt. Heb ik gewoon in AI gegooid. Vind ik grappig. Leuk tekstje geschreven.
3: Maar
0: prima.
3: Hij klinkt maar hartstikke gaaf.
0: Precies.
3: Ja.
0: Maar het feit dat jij je examen of je theatershow gaat schrijven met AI... dan denk ik bij mezelf, sorry, maar...
1: Waar is je creativiteit?
0: Waar is je creativiteit?
1: Ja, en daar bepaalt echt wel van.
3: Ik werk op een school en daar is onlangs een student... die is dus op een gegeven moment bijna geschorst... omdat hij gewoon bijna alles via AI deed.
0: Ja, mm-hmm. Ja, ik snap
3: die
0: het.
3: Die moest gewoon een eindverslag schrijven. Nou, dat is gewoon compleet AI geweest.
1: Ja, ja, bizar.
0: Ja, maar het wordt ook steeds slinkser. Want je ziet ondertussen niet meer wat wel en niet is gemaakt door AI. Ik moet soms filmpjes op sociale media... Je moet echt goed kijken en eigenlijk gewoon logisch nadenken.
1: Ja,
0: hoe kan dit überhaupt?
1: Dan echt. Dan kijk je inderdaad zo'n filmpje en denk oh, wat leuk. Oh, die honden die zijn aan de trampoline springen. Wat grappig. En dan kijk je en dan is van... Nee, dit is nep. Nou, dan ben ik echt teleurgesteld in mezelf.
0: Ik vind het leuk dat we hier een hele discussie uitkrijgen.
1: Ja, mooi,
0: dat vind ik mooi. En ik denk dat we hier lang over door kunnen praten. Maar we zijn het hier over eens. Of niet over eens.
1: Ja.
0: Ook wel eens een keer mooi. Want het is nog nooit zo gebeurd eigenlijk. Jij hebt eigenlijk een hekel aan ChatGPT. Erik vindt het wel grappig om eens een keer te gebruiken. Ja, en ik gebruik het bijna dagelijks kost.
1: Ja. Nou, iedereen zo zijn ding toch?
0: Ieder zijn ding. En het badge is ook afgelopen. Ja, ik ga wel meteen afsluiten. Want anders gaan we Erik geen tijd meer gunnen. En dat vind ik ook lastig.
3: Ja. Ik heb 2 uur hoor. Dus het valt...
0: Dan ga ik nog even een half uurtje door.
3: Dat maakt op zich niet uit.
0: Nee, maar goed hè. Ik bedoel, we moeten ons een beetje aan de tijd gaan houden. En natuurlijk een beetje... Ja, hè.
1: Het is een keer goed.
0: Let op elkaar. Natasja, mag je jou weer bedanken voor deze week?
1: Zeker, jij ook bedankt.
0: Erik, ga je nog wat leuks behandelen in de show?
3: Nou, het is wat je leuk noemt.
1: Een beetje positiviteit.
0: Altijd, jongen.
3: Nee, ik heb in ieder geval... we hebben nog niet over gesproken. Van wat
0: ja,
3: je
0: dat doen
3: wat
0: we zo even. Dus roep niet te veel.
3: Het is in ieder geval ook over... Het heeft in ieder geval ook wel met voetbal te maken.
0: Ah, nee, dat kan je bij mij al vergeten. Dus laat maar zitten. Ik zou zeggen... Bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een gloednieuw Connect Weekend. Ja, we gaan eruit met één van mijn favoriete artiesten. Fransje Bauer. Ja,
1: gezellig.
0: The one and only. Voor nu een heel fijn weekend. Geniet van de barbecue als je lekker gaat barbecuen. En dan zou ik zeggen, tot volgende week.
1: Joejoe.
0: Doei doei.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. Volgens de brandweer kunnen brandstofdampen en extra brandstof in de auto gevaarlijke situaties veroorzaken. Het meenemen van benzine is wel toegestaan, zolang dat volgens de veiligheidsregels gebeurt. En sowieso niet meer dan 240 liter extra brandstof in je auto. Toch adviseert de brandweer om benzine of diesel alleen in de brandstoftank te vervoeren. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen. Maar hij liet zich niet meer zien, ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader en ook niet via een video. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Volgens de eerste aanwijzingen kreeg de piloot tijdens de vlucht gezondheidsproblemen. Kort na de start verloor hij de controle over de paraglider en botste hij tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Seiser Alm, dat is een populaire plek voor tandemvluchten in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N304 Apeldoorn-Ede staat bij Otterlo een file van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: band uit de jaren 90 die eigenlijk alleen maar bestaat van covers. The Corrs en Ready or Not. Ja.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, daar zijn we weer. 10 over 5, maandag 11 juli 2026. Een nieuwe aflevering van de Baltet tot 7 uur. Heel veel lekker muziek en heel veel nieuwsitems. Met zometeen een startje voor je. Wie heeft het?

leuk als je twee platen door elkaar hoort, maar dat is niet echt de bedoeling. Starship en We Built This City. En daarvoor je de Two Brothers on the Fourth Floor en Black and White, ofwel Never Alone. Ja. Het is altijd leuk om zoiets te doen, dat hij dus gewoon twee platen door elkaar heen speelt. En ja, je kan er voor de rest niks aan veranderen.

0: eigenlijk is het bijna minste hit van een startje. We Built This City. Een grootste hit was Nothing's Gonna Stop Us Now. Die heeft toen de tijd 13 weken in de lijst gestaan. Deze helaas maar 6. Terwijl het eigenlijk wel de mooiste plaat is van deze band uit de jaren 80. Starship en We Built This City. En daarvoor is het al de True Brothers on the Fort Floor en Never Alone. Het is inmiddels 5:50 op deze lekkere warme zaterdagmiddag. Ja, en het belooft alleen maar warmer te worden de komende dagen. Met de temperaturen uitschieten naar een graad of 33. Dus ja, vandaag is al het Nationaal Hitteplan in werking gegaan. Ja, en dat betekent dus ook weer oppassen. Sowieso wat betreft het verbranden van je huid. Smeer je eigen goed in. Hydrateer goed. Maar vooral de ouderen onder ons. Ja, daar is het juist vooral oppassen voor. We gaan nu langzaam over naar de agendaberichten met Cindy.
1: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
2: De zomer klost uit je radio.
3: Klost uit je radio.
2: Dit is Connect.

afkomstig van vorig jaar en Casual hier bij Connect. Ja, de laatste tijd is het wel weer behoorlijk raak op de A12. Zo ook gistermiddag zelfs twee keer. Want tussen knooppunt Oud-Dijk en Zevenaar vond er een verkeersongeval plaats. Rond 3:50 kwamen er meerdere meldingen van het ongeval binnen, waarna de brandweerpolitie en een ambulance direct op de melding afgingen. En door een nog onbekende oorzaak kwamen de voertuigen met elkaar in botsing. En een van die twee auto's die raakte van de weg en belandde daarbij in de greppel naast de snelweg. Ja, gelukkig waren de hulpdiensten snel te plaatsen en tenminste één persoon is door het ambulancepersoneel behandeld. En over de ernst van de verwondingen en of het slachtoffer naar het ziekenhuis is overgebracht, is in ieder geval niets bekend. Ja, en dan even kijken. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf weggehaald. Ja, en aan het eind van de middag tegen 6:00 vond er bij Duiven een ongeluk plaats tussen een auto en een motor. En door het afsluiten van een rijstrook ontstond er hierdoor een korte file. En de motorrijder is behandeld door een ambulanceverpleegkundige, maar hoefde gelukkig niet direct naar het ziekenhuis toe. En ook zijn beide voertuigen door een bergingsbedrijf meegenomen. Ja, het is tegenwoordig gewoon een kwestie van goed opletten. Zometeen, na deze plaat van de Spinners, working my way back to you. De headlines van 6:30.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is helder en nog lang zonnig. In het noorden komt er vanuit zee wel bewolking het land binnen. Er waait een zwakke tot matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Ook vannacht is het vrij helder en kan er in het noorden mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden. En er staat een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgenochtend is er al regelmatig zon met in de noordelijke helft her en der mist of bewolking. Maar die lost in de loop van de ochtend op. 'S Middags schijnt de zon volop bij temperaturen tussen 22 graden in het Waddengebied en mogelijk 32 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na het weekend houden we droog, zonnig en warm zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na woensdag neemt de kans op regen en mogelijk onweer toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Kootwijk sta je nu 10 minuten in de file. En op de N304 Apeldoorn Ede bij Otterlo is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

gedebuteerd in de Top 40 met zijn andere platen, Magnetic. Daar hebben we het over, Die Bossa. Dat is een plaat van vorig jaar, Lose Myself, hier bij Cornuit. Ja, we gaan zometeen heerlijke muziek draaien uit de jaren 70. Meer is wat zomersmuziek van Ina en Daddy Yankee.

gescheiden pijpen. Ja, dat accentueerde eigenlijk de jaren 70, waarvan ook deze plaat van de Bee Gees, Nights on Broadway, hierbij connect op deze lekkere warme zaterdagmiddag. Ja, en Wolf Heese zijn de werkzaamheden bezig voor een nieuwe spoortunnel. En de aannemer die heeft dat de afgelopen tijd binnen de bouwterreinen gedaan. Maar de komende maanden start er een nieuwe fase van het project. En dan zijn er ook werkzaamheden buiten de bouwhekken. En over de overweg rijden veel treinen richting Arnhem-Utrecht. En op die plek is het al verschillende keren misgegaan. Zo kwam in 2021 een bewoner van woonzorglocatie het schild bij de overweg om het leven. Want bij het schild wonen mensen met een visuele beperking. Ja, en het duurt nog wel even voordat alle werkzaamheden zijn afgelopen. En de aannemer die hoopt dat eind februari volgend jaar alles klaar is. Ja, en voor meer informatie hierover kijk je op www.rtvconnect.nl. Ja, we gaan zo meteen op weer richting de agendaberichten met Sydney. Maar eerst 10 jaar terug in de tijd, 2016. Met deze Haagse band Direct. En een van de vele platen die ze hebben gemaakt. Ja, uitkijken met dat warme weer. Fire it up!

0: ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: In Midden-Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect-app.
2: Connect.

Ja, de jaren 90. Super populair waren ze. Charlie Lonois en Mental Tio en Your Smell. Op menig festival hebben ze gestaan. En over festivals gesproken. Vandaag stopt na 15 jaar het dance-event Dreamfields. Ja, wat ieder jaar bij het Reden Laag en Latem wordt gehouden. Ja, en wat uitgroeide van een bescheiden festival in 2011. Met ongeveer 8000 bezoekers tot een dikke 35.000 bezoekers nu. Ja, vanavond tijdens de eindshow wordt er nog teruggeblikt op 15 jaar geschiedenis van dit event met beeld, muziek en vuurwerk. Ja, en een van de eerste artiesten die ze toen hadden, dat was Martin Garrix. Ja, die trad toen nog op voor een paar honderd euro. Dat kun je eigenlijk nu tegenwoordig niet meer voorstellen. Want dat is minimaal 15.000 euro aftikken voor een uurtje als het niet meer is. Hè. Dat is in ieder geval Dave's de laatste plaat voor dit uur. Zometeen na 6 uur ben ik nog een volle uur bij je terug. Ik zal Martin Garrix, eigenlijk zijn doorbraak, Animals, hierbij connect.

0: zoekt naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. En vier journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. Ze moeten komende week verschijnen voor een federale grand jury in New York. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. De artikelen gingen over vermeende veiligheidsproblemen met een door Qatar geschonken vliegtuig. De Amerikaanse overheid heeft die berichtgeving eerder altijd stellig ontkend. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: uit de jaren 90. Bellini en Samba de Janeiro. Ja, en het lijkt net soms alsof ik gewoon in een, ergens ben beland waarbij een computer zijn eigen leven gaat veren.
1: Nou, daar is feest.
0: Ja, dat zijn waarbij hij zijn eigen leven gaat leiden. Ja, dan welkom bij deel 2 van de Ballentent voor deze zaterdagavond. Ja, 11 juli 2026, nog tot aan 7 uur. De Ballentent met heel veel lekker muziek. Ja, we gooien zo nog wat lekkere zomerse platen doorheen. Dien van net al van Bellini, dat is ook lekker, lekker zomers. En dit is er ook in 1996. Een van de hits die ze hebben gehad, de Sun Club en Fiesta.

0: 1985 voor Rick James en Glow hier bij Connect. Ja, deze man is in 1948 geboren is hij. Ja, maar in 2004 inmiddels alweer overleden. Dat is toch al bijna 22 jaar hoor. En overleden gesproken, ja, deze man is de afgelopen jaren ook helaas van ons heen gegaan. We hebben het over René Kars samen met Stef Eckel.
1: Ja,

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

waar je misschien optreden, zal je toch even de portemonnee moeten trekken. Want hij treedt dan op, namelijk in Amerika, oftewel Las Vegas, San Diego of Santa Clara, California. Je hoorde Ed Sheeran en Azizam hierbij Connect. Ja, op de Burgerwaard in de Arnhemse wijk Schuitgraaf is gistermiddag rond 2:30 een mini-vrachtwagen achteruit tegen de gevel van een pand gereden. En ondanks de forse schade aan de gevel raakte gelukkig niemand

gewond. De bewoners en andere aanwezigen die kwamen met de schrik vrij en de politie heeft de bestuurder van de minivrachtwagen een bekeuring gegeven. Ja, en nou komt het, want uit controle bleek dat hij niet over het juiste rijbewijs beschikte om het voertuig te mogen besturen. En daarbij is de schade aan het pand aanzienlijk. Zometeen Gloria Estefan voor je, maar eerst The Weeknd. Sacrifice hier bij Connect. I was

daar waar ze eigenlijk de meeste succes boekten met deze band. De Miami Sound Machine hebben we natuurlijk over Gloria Estefan en Bad Boy. Ja, het is 6:30 en nog één plaat te gaan. En vandaar we overgaan naar de headlines van 6:30. En dat is een plaat uit 2009. Dan heb ik het over Mando Diao.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. En 4 journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

verdrietig hoeft in ieder geval niet te zijn. Baby Raksha, samen met David Guetta, de Hit Machine en Sad Girls. Ja, zometeen nog een bericht wat betreft het openbreken van een Vitesse-speler. Maar hier is iets van Stromae en Alors on danse.

0: 42 jaar geleden werd deze plaat uitgebracht door Rufus Sama Chaka Khan. Ain't nobody. Ja, jaren later gaf dat natuurlijk artiesten weer voer om daar een cover van te maken. Ja, zoals deze van LL Cool J. Oh, oh yeah.
1: Oh. I got issues, baby. Where we go? No, I got issues. Oh my god.
0: Ja, en die vlak daarna kwam deze. Van de Corrs, Ain't Nobody natuurlijk.

Dat was 1997 en in 2015 deed Felix Jaarden samen met Jasmin ook nog een keertje over. Alleen was toen ook Loves Me Better. Ja, ik ga liever voor het origineel, hè. Ja, Vitesse heeft het contract van Nathan Markelo opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. Ja, de 27-jarige verdediger die lag nog tot volgend jaar vast, maar blijft door de nieuwe overeenkomst 2 jaar langer aan de Arnhemse club verbonden. En Markelo die kwam afgelopen zomer transfervrij over naar Vitesse en groeide in zijn eerste seizoen uit tot een vaste waarde in het elftal. En de verdediger die speelde 27 officiële wedstrijden, al miste hij het slot van het seizoen door een blessure. En de verdediger zegt zich vanaf zijn komst snel thuis te hebben gevoeld in Arnhem. En volgens Markelo was de beslissing om zijn contract te verlengen dan ook eenvoudig. Hij zegt, Vitesse is een fantastische club en ik ben heel blij met deze contractverlenging. En het spreekt daarbij ook heel veel vertrouwen uit. Ja, we gaan langzaam op richting het einde van deze aflevering van de Baltent van deze zaterdagavond, kan ik inmiddels al wel zeggen. Met LMFAO, samen met Laura Burnett, een party rock anthem.

debuutplaat voor de Benga Boys. 1997, daar brachten ze mee door met deze plaat. Parada de Tetas. Maar daarna hebben ze nog veel meer hits gehad.

jaren 90 dus razend populair voor deze Nederlandse groep, bedacht door Wessel van Diepen. Tot zover deze aflevering van de Ballentent. Volgende week ben ik er weer tussen 5 en 7. En we sluiten af met de zomerhit van 2026. Natuurlijk Justin de Wilde, cheerio. Heel fijn weekend en tot volgende week. Hoi!

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf twee koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. En volgens de rechtbank is dat nu dus geen geldige reden om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. De woningcorporatie wilde de woning geven aan iemand die dringend woonruimte zoekt. De corporatie moet ook de proceskosten betalen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf twee koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is helder en nog lang zonnig. In het noorden komt er vanuit zee wel bewolking het land binnen. Er waait een zwakke tot matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Ook vannacht is het vrij helder en kan er in het noorden mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden. En er staat een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgenochtend is er al regelmatig zon met in de noordelijke helft her en der mist of bewolking. Maar die lost in de loop van de ochtend op. 'S Middags schijnt de zon volop bij temperaturen tussen 22 graden in het Waddengebied en mogelijk 32 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na het weekend houden we droog, zonnig en warm zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na woensdag neemt de kans op regen en mogelijk onweer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Volinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is helder en nog lang zonnig. In het noorden komt er vanuit zee wel bewolking het land binnen. Er waait een zwakke tot matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Ook vannacht is het vrij helder en kan er in het noorden mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden. En er staat een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgenochtend is er al regelmatig zon met in de noordelijke helft her en der mist of bewolking. Maar die lost in de loop van de ochtend op. Smiddags schijnt de zon volop bij temperaturen tussen 22 graden in het Waddengebied en mogelijk 32 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na het weekend houden we droog, zonnig en warm zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na woensdag neemt de kans op regen en mogelijk onweer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is...

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Hele goede nacht, lieve luisteraar. Daar ben ik weer met de uitzending van 12 juli. En voordat ik verder ga met wat er in de show zit, heb ik helaas een dienstmededeling, wat niet zo heel leuk is. Want de aankomende 2 weken ben ik helaas met vakantie. Dus 19 juli en 26 juli zouden jullie het zonder mij moeten doen. Maar niet getreurd, deze show moet nog beginnen. Dus daar gaan we weer met het dubbel request. Dit zit er weer in. Een nutteloos feitje en weer heel veel muziek. Met nu Savage Love.

Ricky Martin met Livin' La Vida Loca hier op Connect. En alle kunstliefhebbers, even je oren spitsen. Want tot en met 23 augustus is de Dorpskerk in Aard iedere zondag geopend. Met daarin een expositie die gepresenteerd wordt van Els Verhulst. Deze tentoonstelling die kleurt ambachtelijke werken. En Els laat zich vooral inspireren door intuïtie, emotie, persoonlijke verhalen die zij heeft meegemaakt. Dat verwerkt zij weer in een schilderij. Dus, en ook maatschappelijke thema's, dus wat de maatschappij haar brengt, dat verwerkt zij weer in de schilderij. Dus deze expositie die biedt bezoekers echt een verrassende kennismaking met de hedendaagse kunst in een bijzondere omgeving, namelijk de Dorpskerk in Aard. Dus lijkt het je nou wat? Tot en met 23 augustus kan je er nog elke zondag terecht. En voor meer informatie kun je even kijken in de RTV Connect app of op www.rtvconnect.nl.

Red Wine van UB40. Dan is het nu alweer tijd. We zijn nu alweer aangekomen bij de Dory-quest van deze week. En luister je nou voor het eerst of ben je even vergeten hoe het werkt? Ik leg het graag even aan je uit. Ik dobbel zo dadelijk met een dobbelsteen. Die heb ik hier in mijn hand. En er komt één getal uit. En aan elk getal hangt weer een genre. Dus komt er één uit, dan is het weer een ander genre. Komt er twee uit, et cetera. Je snapt het. Dus we gaan nu even dobbelen. Oh, ik ben helemaal vergeten te zeggen wat je moet doen als je met dat genre. Maar er komt dus een genre uit. En weet jij nou een leuk liedje in dat genre? Dan mag je dat gerust even appen naar 0316 6x3. Dan gaan we nu dobbelen. En de dobbelsteen komt uit op nummer 1. En dat is Nederlands. Dus heb jij nou een Nederlandstalig nummer die jij heel graag wil horen? Stuur het dan gerust even op naar 0316 6x3. En wie weet, draai ik jouw liedje wel hier op Connect.

Ripping van Robbie Williams. Daarvoor hoorde je Changes van Charlie Puth. Dit waren de twee platen dat jij even kon nadenken over welke Nederlandse plaat jij wil horen hier op Connect. En Stijn uit Haalderen die stuurde mij echt een superleuk appje. Namelijk, hey Kian, voor tijdens het opruimen van mijn kamer zou ik graag Ooit Komt Er Een Dag van Bazaar willen horen. Dat is de nieuwe die nog niet zo heel lang uit is. Ik vind het echt een supergoeie keuze van Stijn. Dat is zo'n lekker liedje. Dus nu, hier op Connect, Bazaar met Ooit Komt Er Een Dag.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaan-oever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit was Panoma Blanca van George Baker. En 16 juli verandert Kleef weer echt weer in een sfeervolle ontmoetingsplek met de Neumarkt. Nou, wat kan je hier nou allemaal doen op de Neumarkt? Je kan een verfrissend drankje drinken, gerechten eten van diverse standhouders. En het leuke is nog, tijdens het eten en drinken kan je ook nog genieten van heerlijke live muziek. En de Vrije Avondmarkt, dat biedt echt de perfecte gelegenheid om samen met je vrienden, met je familie, of misschien nog wel of alleen met collega's, of met allemaal, dat is helemaal aan jou, dan kan je lekker ontspannen de dag afsluiten. Nou, dit klinkt toch echt als een perfecte activiteit tijdens een heerlijke zomeravond. En het leuke is, het is nog helemaal gratis. En over een heerlijke zomeravond gesproken, dan kan je ook gewoon lekker een plaatje opzetten van Spaantje Goud, van Sweets. We zitten samen.

0: Bakker.
1: Van Lou Beka en de artiest die wij zo dadelijk gaan horen, Martin Garrix. Als je die in Nederland wil zien, dan heb je twee mogelijkheden. Dat is 23 augustus in Zandvoort, bij de Grand Prix van Zandvoort, bij de Formule 1. En de tweede optie om Martin Garrix live in Nederland te zien is 6 september in Groningen bij Hullabaloo. En uiteraard treedt Martin Garrix nog veel vaker op, maar dat is allemaal in Spanje, Frankrijk, België, Finland, Roemenië en de Verenigde Staten. Dus wil je er nog bij zijn, of scorekaartjes voor de Grand Prix van Zandvoort, of scorekaarten voor Hullabaloo, dan gaan wij nu luisteren naar High Life.

Dat was Whatever, Whenever van Shakira. Dit nummer dat verscheen op 27 augustus in 2001... als eerste single van het album Lottery Service. En dit was Shakira's eerste Engelstalige single. En tegelijkertijd bracht ze natuurlijk ook nog de Spaanse versie uit, Suerte. En in de tekst, als je nou niet zo heel goed Engels kan... de tekst gaat voornamelijk over liefde die zijn grenzen niet kent. Wanneer dan ook, waar dan ook. En er wordt ook nog verwezen naar Zuid-Afrika... zoals het Atnusgebergte. En dit nummer werd echt een enorme hit in die tijd... en bereikte op veel landen de nummer 1 positie. En in Nederland stond hij ook wekenlang bovenaan in de hitlijsten... en dit was een van de grootste radiohits van 2002.

Dit was Klankcarousel met Zonnetaans. Dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van het eerste uur van Kian in de Nacht hier op Connect. En dan gaan we ook alweer naar het laatste uur van de komende twee weken. Want ja, mocht je het niet meegekregen hebben, 19 en 26 juli ben ik met vakantie. Dus dan hoor je helaas geen Kian in de Nacht hier. Maar er staat nog een uur met heel veel leuke muziek, een nutteloos feitje en nog veel meer. Dus blijf hangen. Ik ben zo bij je terug.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

Welkom bij het tweede en ook voorlopig laatste uur van Kian in de Nacht. Want 19 juli en 26 juli ben ik met vakantie. Dus dan hoor je hier gewoon non-stop muziek. Dus helaas geen Kian in de Nacht. Maar we hebben nog een uur te gaan. En in de tweede uur ga je nog genieten van een nutteloos feitje. Nog meer weekendtips. En natuurlijk nog veel meer leuke muziek. Met nu Zomer in mijn bol van Chris Gros Amsterdam, André Hazes, Donnie en Tino Martin.

Twist and Shout hier op Connect. Even een extra belangrijke mededeling tussendoor. Of een mededeling, eigenlijk gewoon een meer nieuwtje. Want er komt weer een hittegolf aan. En de gemeenteraad van Arnhem die wil ook een hitteprotocol voor dak- en thuislozen. Wat vergelijkbaar is aan het protocol dat GGD in Gelderland-Zuid al aan werkt. En Omroep Gelderland meldt ook dat er al zo'n soort protocol in Amsterdam al van kracht is. Maar in het huidige protocol van Arnhem, daar staan nog geen aparte maatregelen in voor dak- en thuislozen. Het RIVM roept ook op dat we steeds vaker te maken krijgen met extreme hitte. En dat we kwetsbare doelgroepen moeten beschermen. En ja, het zijn niet alleen maar ouderen of zieke mensen, maar ook dak- en thuislozen. Want die zitten natuurlijk de hele dag gewoon in die hitte. Maar tot op heden heeft de Gelderse gemeente nog geen specifiek protocol gericht voor dak- en thuislozen. Dus ja, wil je het hele artikel lezen? Dat kan in de RTV Connect app of op www.rtvconnect.nl. Dan gaan wij weer door met Too Good A Goodbyes van Sam Smith.

van Fun Fun. En haal je nou heel erg veel fun uit spelletjes, dan moet je even goed opletten. Want op 19 juli organiseert De Maatjes weer een spelletjesmiddag in Zevenaar. Je kunt hier terecht van 12 uur 's middags tot 3 uur. En je kan gewoon binnenkomen lopen om gewoon lekker een spelletje te doen met elkaar. Je mag natuurlijk ook gewoon je eigen favoriete spel meenemen. Maar ja, heb je nou geen spellen thuis en wil je wel spelletjes doen? Geen probleem. Bij De Maatjes in Zevenaar aan de Jongstraat, daar zijn ook gewoon spelletjes aanwezig. Dus ga gewoon 19 juli, loop lekker binnen, ga lekker spelletjes doen. Dan gaan wij nu luisteren naar Kensington met Live in 4.

Leona met Zomer op je radio. Nou, hoe toepasselijk is het? De temperaturen, dat is ook gewoon lekker zomers. En dan hoor je het liedje van Leona, met Zomer op je radio. En daarvoor hoorde je Kensington met Living For. En dan is het nu alweer tijd voor het nutteloze feitje van deze week. En zoals iedereen wel weet, betaal je in Nederland met de euro. Maar wat jij nog niet wist, is dat alle eurobiljetten oorspronkelijk ontworpen zijn met bruggen die niet bestonden. Zo, dit omdat er gewoon dan geen voorkeur voor land uit konden spreken. Maar ja, nu 10 jaar later zijn ze allemaal nagebouwd in Spijkenissen. Dus ja, het waren bruggen die niet bestonden en nu zijn er bruggen die wel bestonden. We gaan nu luisteren naar Afrojack met Awake Tonight.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bonnie M met Sunny. Nou, zondag, dat wordt het echt wel de aankomende tijd, hoor. 30 graden, 29 graden. Ik lig in ieder geval heel vaak met mijn reet in het zwembad, want ik ga 2 weken op vakantie. Dus ik geef je ook nog, om die reden geef ik jou ook nog een uitje wat verder in jullie. En dit is voornamelijk voor kinderen tussen de 9 en de 12 jaar. Zij kunnen namelijk van 26 juli tot en met 1 augustus meedoen aan Ome Joop's Tour. Nou, dat is gezellig. En wat dat nou precies inhoudt, is dat is nou echt het zomeravontuur voor kinderen in deze tijd. De kinderen gaan elke dag met een hele fietskaravaan gaan ze naar verschillende activiteiten toe fietsen. Dat kan te maken hebben met sport, spel of natuurlijk gewoon andere activiteiten. En op 30 juli, staan de fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Laten. En de finish, die is op 1 augustus, dat is bij de Koepelgevangenis in Arnhem. En het leuke is, de deelname is gratis, maar wees er snel bij, want er zijn maar beperkt plaatsen. Nu, To The Looking Glass van Direct. It's so cool.

0: Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: Macarena. Oh ja, ik liep even heel erg gaan. Maar ja, we gaan snel door met Bills van Lunch Money Lewis. Zo, ik kom echt niet meer uit mijn woorden. Maar ja, toen aan vakantie, bijna vakantie. Let's go, Lunch Money Lewis.

Het is bijna tijd voor vakantie voor mij. Maar ja, nog even één klein leuk weetje. Klein leuk dingetje. Heb jij nou nog defecte klein huishoudelijke apparaten staan? Dan kan je die 25 juli inleveren tijdens Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Dit kan vanaf 10:30 tot 1. En er staan enthousiaste vrijwilligers klaar om jou te helpen met het herstellen van jouw kleine apparaten. En heb je daar nou geen geld voor? Niet getreurd, want de reparaties worden gratis uitgevoerd. En de Groene Vos die zit gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Wildstraat in Arnhem. Dus ik zou zeggen, breng je spullen daarheen en dan heb jij ze heel snel weer werkend. Is

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.